0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Knaldi!
2: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
7: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
8: De 70's Top 1000.
9: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
10: Nostalgie. Hey, goedemorgen. De zon is er al een tijdje mee bezig met deze woensdag. En wij voegen ons daar graag bij. Dit is de Good Morning Show. En ook vandaag ben je van harte welkom bij Nostalgie Plus. Het is 7:00. Nieuws krijg je van Frankie Canyon. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. In de helft van de woonzorgcentra moet je langer dan 3 maanden wachten op een plaats. Dat blijkt uit een bevraging van CD&V. De vraag is de voorbije jaren sterker gestegen dan het aantal plaatsen. Er zijn wel regionale verschillen. Zo moet je minder lang wachten in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant en Limburg loopt de wachttijd soms zelfs op tot een jaar. De sector vreest dat als er niets verandert, de wachttijden alleen maar zullen oplopen. Welzijnsminister Gené reageerde al dat ze aan een plan werkt om duizenden plaatsen bij te creëren. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op Iran, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Aanleiding is de neergestorte gevechtshelikopter in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. Intussen heeft ook Iran gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Bahrein. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo alleen maar zwakker. En ook de situatie tussen Israël en Iran escaleerde al. Het is onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond zijn verschillende voertuigen en huizen in brand gestoken. De politie werd ook bekogeld. Honderden mensen kwamen op straat na een zwaar steekincident. De verdachte is een Soedanese vluchteling en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Britse premier Keir Starmer veroordeelde de gruwelijke gewelddadigheden. En voetbal. Onze Red Flames hebben een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met een monsterscore van 0-7. Maar toch is er teleurstelling. Want onze nationale voetbalvrouwen komen 1 doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. Want Schotland versloeg op zijn beurt Israël met 1-5. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en zullen het nu moeten opnemen tegen moeilijkere tegenstanders in de strijd voor een WK-ticket. Eerst bewolkt, maar droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer en maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag dan veel wolken met regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonniger en warmer.
10: 38 kilometer file al op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer. Op de binnenring rond Brussel zitten we met een ongeval met een vrachtwagen. Ter hoogte van Jette, je verliest daar bijna een uur vanaf Dilbeek. Op de E313 Lummerans verlies je 42 minuten van Herentals-West tot Massenhoven. En op de E40 in Brussel komt er 40 minuten bij van Afligem tot Groot-Bijgaarde. Andere vertragingen die zijn er bijna niet, maar die bedragen maximum 9 minuten.
12: Good Morning Show
13: met Johan Henneman.

30 jaar later, dik 30 jaar later, zou hij meteen een GPS gekregen hebben voor zijn verjaardag of voor kerst als cadeau. Peter Frampton met Show Me The Way. Maar ik denk niet dat hij dat helemaal bedoelde. Het is 7:08. Een hele fijne morgen. En fijn dat je luistert naar Nostalgie Plus en naar de Good Morning Show met Frans Gall en dadelijk Donna Summer.

0: vandaag blijft dat dus niet duren. Straks komen nog maar eens buien opzetten. In Roeselare is nu al een bui op komst, zie ik op het allerlaatste radarbeeld. En die buien die worden natuurlijk ook vandaag afgewisseld door droge momenten met zon. Daar kunnen we dan best van profiteren. Bij 16 tot 17 graden, wat toch een viertal graden te weinig is voor begin juni.
1: Dat vind ik er ook van. Doe er wat aan.
0: Voorlopig nog niet meteen, maar morgen kijk blijft het wel langer droog. Er komen uiteindelijk wel opnieuw buien het land binnen, maar dat gebeurt pas een eind na de middag. Dus ik denk morgen tot een uur of drie, misschien wel in het centrum van het land tot 4-5 uur in de avond, dat het droog blijft. Dat betekent dat we toch wat langer kunnen genieten van de zon, bij toch al 18 graden. En dan vrijdagmorgen passeert nog een regenzone, gevolgd door enkele lichte buitjes, maar dat is dan echt het laatste minderen, want in de loop van het weekend wordt het toch alsmaar zonniger en vooral, heel belangrijk denk ik voor veel mensen, een flink stuk warmer. Zondagmiddag bereiken we de zomerse grens van 25 graden en ook begin volgende week is het gewoon korte broek weer, Johan.
1: Oké, ja, en korte mouwen natuurlijk ook, hè, want dat helpt ook om een beetje koeler te vinden. Goed, Erwin, mooi einde van het weerbericht. We gaan die mindere dagen toch wel erbij nemen. En dan kunnen we er weer in vliegen van het weekend. Oké.
0: Voilà, zie. Ja. Tot morgen, hè.
1: Tot morgen, hè.

0: Ze heeft indruk gemaakt. Onweerstaanbaar. En ik denk nog altijd aan haar. Chris de Burke, The Lady in Red. 4 S'en en 2 P's, zo moet je dat spellen. Ik heb het over een van de langste rivieren op deze aardbol. En Pussycat zingt erover, over de Mississippi. Het is 7:50. Goedemorgen.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan. Carglass
4: herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
14: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18.99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
17: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
18: Het beste uit de 60s,
19: 70s
18: en 80s.

varen daar met speciale boten. Zo'n een groot schip met zo'n rat eraan. Achteraan of in het midden. Een schoepenrad, zo noemen ze dat. En ze noemen het schip ook een radarboot. Wordt aangedreven door stoom. En dat is omdat schroeven niet echt werken op de Mississippi. Omdat het daar redelijk ondiep is. En dan kiezen ze voor zo'n door een rat aangedreven schip. Ja, ik weet dat gewoon niet omdat ik er geweest ben. Maar ik zie wel eens een film. En als de Mississippi erin voorkomt, komen die schepen er ook in voor. 7:58. Dit is de Good Morning Show. Met Jimmy Cliff. Wonderful world, beautiful people.

0: En dan heeft Jimmy Cliff het nog niet over de muziek gehad. Olivia Newton-John komt straks langs. Maar eerst Paul Young met een van zijn grote hits uit de 80's. Love of the Common People. Het is 7:01. Vrouwtje is er komen bij zitten. Dat wil zeggen, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Hotelgasten krijgen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reserveringsgegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een valse betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Als je twijfelt, contacteer je best altijd rechtstreeks je hotel. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat hangt af van hoeveel alcohol in je bloed zit. Maar het wordt dus gelijk voor iedereen. En het was gisteravond even schrikken bij onze Rode Duivels. Die hadden een eerste volwaardige training in Seattle. Maar Jeremy Doku moest al na een uur naar binnen voor verzorging. De hinder zou al bij al nog meevallen. Er wordt verwacht dat Doku vandaag mogelijk al de groepstraining kan hervatten. De Rode Duivels spelen maandagavond hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. En het weer, eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer en maximaal tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Flitsmeister heeft 78 kilometer file geteld. Je verliest een uur op de E40 Gent-Brussel van Afligem tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E313 Lummerandst komt er 50 minuten bij van Herentals-West tot Massenhoven. 40 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Anderlecht-Noord tot Jette. Op de E429 Doornik-Brussel plus 12 minuten van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. 11 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten trager ook van Sint-Anne-Man Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximaal 9 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Een van de bekende gezichten, de beroemde gezichten. En stem natuurlijk ook van de 70s, Olivia Newton-John. Jackson 5 zometeen met I Want You Back. Het is 14, of liever 10 over half 8.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit er vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh, ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Een mens mag zich alles bedenken. En bedenkt zich ook wel af en toe, ook in de liefde. Ja, het is over en uit. Het is af.
1: Maar eigenlijk, hè?
0: Eigenlijk kan ik hem of haar niet vergeten. I want you back, Jackson 5. De stembus is nog lang niet overvol, dus jouw stemmen, jouw drie favorieten voor de 70s top 1000, voor jouw feest van de 70s, blijven welkom, hè. Je kan stemmen via nostalgie.plus. En bijvoorbeeld jouw stem ook geven aan Donna Hightower. If you hold my hand.

Wie al gestemd heeft voor de 70s top 7000. Top 1000, ja, 7000 zou ik er ook wel binnen draaien natuurlijk. Die weet dat je een geheugensteuntje, meer dan een geheugensteuntje krijgt op onze website. Ja, je moet al die namen niet onthouden, niet uit je hoofd kennen. Er staat een lijst met alle mogelijke platen uit de 70s. Om in die lijst te stemmen in de top 1000 van de 70s. Vanaf volgende maandag hier bij Nostalgie Plus. Het is 7:45. Ik heb de kranten erbij genomen, de Vlaamse kranten. En we overlopen even de titels op de voorpagina. Nieuwsblad titelt: Koning Filip maakt indruk met bezoek aan overvolle gevangenis. In Antwerpen was dat met een foto erbij. Helft woonzorgcentra heeft wachttijd van meer dan 3 maanden. En het nieuwsblad heeft het natuurlijk ook over de rode duivels op de voorpagina met op de voorgrond Romelu Lukaku. Hun WK-avontuur is nu echt begonnen. Het gaat over de training op een hele mooie gladgestreken grasmat in Seattle. Het laatste nieuws dan, neem ik er even bij. Het laatste nieuws heeft het over de rode duivels ook. Die houdt de eerste training op Amerikaanse bodem met een foto erbij. Record Belg wint bijna, hou je vast, 175 miljoen met de Euromillion. En koning Filip die bezoekt overvolle gevangenis, ook met een foto erbij op de voorpagina van het laatste nieuws. De standaard dan: Israëlische bedrijven exporteren systematisch landbouwproducten uit illegale kolonies naar Europa. De buitenaardse droom van Elon Musk staat ook op de voorpagina, hoe SpaceX uitgroeide tot een geloofsbelijdenis. En FIFA beloofde het meest inclusieve WK ooit, maar dat is buiten Trump gerekend. De titels in de morgen dan. In tijden van ebola denken VS enkel aan het WK. Lage inkomsten, hoge milieu-impact. Het gaat over cruistoerisme. Cruistoeristen zijn dol op Antwerpen. Inwoners houden de boot af. En drones, duikboten en steeds meer coke. 5 trends die het Europese drugsprobleem veranderen. Gazet van Antwerpen heeft het over op zijn voorpagina ook over onze koning. Verrassingsbezoek koning Filip Ruijts paleis voor Antwerpse cel. Speurders nemen 2000 DNA-stalen af in oude moorddossiers. Ruim 30 jaar na dood, Tanja van Kerkhoven en Kim Enken. En dan Margriet op de voorpagina. Voor Margriet, alles goede vriend Johan Versteken praat de uitvaart straks aan elkaar. Belang van Limburg, app moet politie helpen sneller in te grijpen bij phishing. Waarom Limburg nog altijd minst hogescholden telt onder zijn werknemers. En de firma Essers steekt 75 miljoen in Nederlands binnenvaart dagelijks. 260 trucks minder. Dat zijn ze, de krantentitels op deze woensdag, de 10.

0: Ik weet het, ik heb het al enkele keren gedaan in de Good Morning Show. Ik steek mijn bewondering voor een man als Billy Ocean niet onder stoelen of banken. Live staat hij er nog altijd. Wat een stem. Wat een man, 76 is hij intussen. En hij hoort zeker thuis in het rijtje grote hitmakers uit jouw golden years, uit de jaren 80, maar zeker ook uit de jaren 70. En op die platen kan je ook stemmen voor onze 70's top 1000. Vanaf maandag hoor je die. En geef je stem zeker aan de classic van Billy Ocean die eraan komt na 8 uur. Want dat, hè, dat is een hele goeie.
1: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
11: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
12: De 70's top 1000.
13: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
0: Nostalgie. Er zijn 2 woorden die een mens elke ochtend uitspreekt en die zoveel plezier doen. Ja, nee, nee, heeft niks met geven te maken. Nee, nee, nee, dat is geen woord, hè. Het zijn 2 woorden. Goedemorgen, doen wij hier ook volop bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show.
14: Your golden years, Nostalgie Plus.
0: Precies 8 uur, hier is het nieuws met Frankie Caljon.
15: Goedemorgen. De Verenigde Staten eisen dat ons land een inreisverbod uitvaardigt voor Congolezen. Dat hebben ze gevraagd via een ambassadeur, Bill White, schrijft de Morgen. In Congo is het dodelijke Ebola-virus opnieuw uitgebroken. De VS leggen daarom strenge reisbeperkingen op tijdens het WK voetbal. Als Europese landen geen maatregelen nemen, dan overweegt de VS zelf om inreisverboden op te leggen tegen Europese landen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil voorlopig niet op de vraag ingaan en blijft de maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen. In de helft van de woonzorgcentra moet je langer dan 3 maanden wachten op een plaats. Dat blijkt uit een bevraging van CDMV. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. En er zijn wel regionale verschillen. Zo moet je minder lang wachten in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant en Limburg loopt de wachttijd soms zelfs op tot een jaar. De sector vreest dat als er niets verandert, de wachttijden alleen maar zullen oplopen. Welzijnsminister Gené reageerde al dat ze aan een plan werkt om duizenden plaatsen bij te creëren. De VS en Iran bestoken elkaar weer met raketaanvallen. Het Amerikaanse leger begon er afgelopen nacht mee nadat Iran gisteren een Amerikaans gevechtshelikopter had neergehaald. Iran voerde daarna zelf vergeldingsaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië en Bahrein. Het staakt-het-vuur tussen de VS en Iran wordt zo alleen maar zwakker. Maar volgens Trump wordt er wel nog steeds onderhandeld over een definitieve vredesdeal. En onze nationale voetbalvrouwen, de Red Flames, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met een monsterscore van 0-7. Toch is er ook teleurstelling, want ze komen 1 doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. De Flames eindigen zo 2e in hun groep en ze zullen het nu moeten opnemen tegen moeilijkere tegenstanders in de strijd voor een WK-ticket. Eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag dan veel wolken met de regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonniger en warmer tot zo'n 22 graden.
0: Dankjewel, vrouwtje. Dit zijn de vertragingen op deze woensdagochtend. 94 kilometer in de totaal, de vertragingen van 10 minuten en meer. Op D40 Gent-Brussel verlies je 33 minuten van Afrigem tot Sint-Agatha-Berchem. Op D40 Luik-Brussel komt er 20 minuten bij. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra. Van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Op D429 Doornik-Brussel plus 12 minuten van Tubeke tot Nijvassensteenweg. Op de binnenring rond Brussel 12 minuten van Dilbeek tot Jette. 11 minuten extra op D17 Sint-Nicolaas. Klaas Antwerpen, van Haasdonk tot Antwerpen-West en 10 minuten trager op DE19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. En er zijn nog enkele andere vertragingen, maar die liggen ergens tussen de 4 en de 9 minuten maximum.
10: The Good Morning Show
13: met Johan Henneman.
0: Als je er nu pas bij komt, ik heb hem net beloofd, hè, een goeie, een heel erg goeie classic voor de 70s top 1000. Voor jouw feest van de 70s, daar gaat hij zeker niet ontbreken. Billy Ocean met Love Really Hurts Without You.

En dan plots als toemelings speel je mee met een loterijspel. En staat er een week later 175 miljoen. Ja, ja, bijna 175 miljoen euro op je rekening. Het is een van onze landgenoten overkomen. Het kan ook een groep zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat is toch wel indrukwekkend veel geld. Dan kan je als Olympisch zwembad in je grote tuin aanleggen natuurlijk. Hè. Puppet on a String. Hier is Sandy Shaw.

0: On the String, Maggie May van Rod Stewart. Dat is voor zo, het is 7:15.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Rode Duivels die gaan met het gros van de aandacht lopen. En onze Red Flames ook. Al had het gisteren toch wel 8-0 mogen worden tegen Luxemburg. Dan waren ze rechtstreeks geplaatst voor het WK. Nu gaat het wat moeilijker worden. Een wat moeilijker pad, maar ze gaan er komen. Maar er was gisteravond ook de grote comeback van iemand die al 4 jaar geleden met pensioen is. Met tennispensioen. Ik heb het over Serena Williams. Ze had het aangekondigd dat ze op de grasmat in Londen, in Queens, dat ze haar comeback ging maken. En ze heeft het gedaan, hè. Alsof ze nooit is weg geweest in het dubbelspel. En dat heeft ze glorierijk gewonnen. Dat betekent dat ze doorstoot naar de volgende ronde op dat tennistoernooi. En nu ligt de tenniswereld weer helemaal open voor Serena. Ja, en nu verwachten we natuurlijk nog veel meer, hè. Zo gaat dat in het leven. Maar ze kan dat bestaan. Grote meid is dat. 9 voor 8:30. Eros Ramazzotti en...

jouw feest van de 70s. Met de 70s tot 1000 vanaf maandag. Dat kan niet zonder die grote Nederlandstalige platen uit de jaren 70. Dan heb ik het niet over slagers, maar over kunst. Over kunst met een grote K en nog een grote K. De dikke vette K van kleinkunst, de Vlaamse kleinkunst. Ik zet hem in de kijker deze week. Straks weer zo'n mooie plaat van Jeff van Uitzel nog wel.

0: Billy Joel staat nog op het ontbijtmenu. En Paul McCartney en Wings, een band on the run. Maar eerst gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Fraukje Kallion. Het is 8:30.
1: Goedemorgen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reserveringsgegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een valse betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Als je twijfelt, contacteer je best altijd rechtstreeks je hotel. In Mexico-stad blokkeerden duizenden betogers gisteravond de hoofdtoegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt morgen de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De onderwijsbonden zijn er op straat gekomen om te protesteren tegen een nieuwe pensioenwet. Ook morgen willen de betogers de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En tennister Serena Williams kon bij haar comeback al meteen vieren. De Amerikaanse won op het toernooi van Queens de openingsronde in het dubbelspel. Samen met haar Canadese partner versloeg ze het Amerikaans-Nieuw-Zeelandse duo in 2 sets. Williams plaatste zich voor de tweede ronde. Ze is 44. En dan nog het weer. Eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Maxima tot 18 graden. En morgen zowat hetzelfde weer bij 17 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 72 kilometer file op dit moment. Ik heb voor jou de vertragingen van 10 minuten en meer op de E429 Doornik-Brussel. Daar komt er 17 minuten bij, van Tubeke tot Bergense Steenweg. Op de bindering rond Brussel 16 minuten erbij, van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Je verliest een kwartier op de E40 Luik-Brussel, van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de Brusselse buitenring komt er 13 minuten bij, van Luilup tot Tervuren-Vierarmen. 11 minuten trager op de E40 in Brussel, van Afligem tot Groot-Bijgaarde. Op de bindering rond Brussel ook 11 minuten trager, van Groot-Bijgaarde. De Dansaertlaan tot Jette. En 10 minuten erbij op de E313 Lumme Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. Andere vertragingen die zijn er ook, maar dat valt allemaal goed mee. Maximaal 9 minuten kan je daarin verliezen.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Nee, de Beatles zullen niet echt veel notering hebben in de 70s top 1000. Hoewel, allemaal individuele hoor. George Harrison, Ringo Starr, Angel Lennon. En ook Paul McCartney natuurlijk samen met Wings and Band on the Run. The Hollies Best Op en dan Vlaamse Kleinkunst.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Het beste uit de 60s,
3: 70s
6: en 80s.

De liefde kan je overal tegenkomen. Ja, minder in de file natuurlijk, maar wel aan de bushalte bijvoorbeeld. Andere manier om je te verplaatsen. En dan krijg je natuurlijk automatisch de gezellige babbels aan de halte als je de vrouw of de man van je leven tegenkomt. De Hollies bij Nostalgie Plus met Busstop. Het is 9:15. En je weet het, de 70s top 1000 komt eraan. En je kan nog altijd stemmen via nostalgie.plus. En waar je zeker aandacht aan moet besteden, dat is aan die Vlaamse platen uit de jaren 70. De Vlaamse kleinkunst met mensen zoals Johan Verminnen, zoals Chris de Bruyne, zoals Della Bossiers en zoals ook de man van de Zotte Morgen. Die draaien we wel vaker. Ik weet met mijn lief, houd de kop. Op Marlijne, dat is er ook nog zo een van hem. Ik heb het over Jeff van Uitsel, die trouwens niet alleen zanger was, maar ook gitarist. En ook een architect die alom werd geprezen. Jacques Brel is een van zijn grote voorbeelden. En hij componeerde fantastische dingen. Ik ga niet houd de kop draaien, ook niet de Zotte Morgen. Maar misschien kan je dit eens in overweging nemen als je stemt voor Jeff van Uitsel. Prachtig nummer is dit, tussen Antwerpen en Rotterdam.

maar dat is volledig begrijpelijk bij Lionel Richie, want het is een slapeloze nacht geweest. Dat is wel duidelijk. All night long, 7 voor 9. Ja, het ziet er allemaal redelijk proper uit, het weer. Mooi zelfs, een beetje wolken, een blauwe hemel, maar laat je niet vangen. Ga niet te voet, ga niet met de fiets, want straks, deze namiddag, onze weerman heeft het al verteld, daar straks zo'n 7:10 in de Good Morning Show, ja, komt er wat slechter weer aan. Dan gaat het stevig beginnen regenen en dan kan ze zon weer bij zitten.

0: Dat is een hele andere manier om te genieten van de Good Morning Show. Tussen de lakens met UB40 en Chrissy Hynde. En Breakfast in Bed. Straks na 9 uur staat er weer een ongelofelijke toffe classic uit de 70s voor je klaar. En die begint zo.
1: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
2: Ja, schattige, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
3: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdige Ambilight, Google TV en...
2: Met €350 inruilkorting.
3: En dat kunnen we alle matchen zien.
2: En met al onze vrienden.
3: Ja, dat scoren, hè.
2: Het zal nog niet zijn.
4: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
0: Nostalgie. Dat er wereldsterren komen naar het WK voetbal, dat is een understatement. En dan heb ik het niet alleen over voetballers. Ook de grote artiesten die laten zich zien en horen. Straks vertel ik je meer in de Good Morning Show. Nieuws van 9 uur krijg je van Frankie Cadion. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet aangeven, krijgen steeds vaker een boete van de fiscus. Dat schrijft de Tijd. De fiscus legde de afgelopen 2 jaar meer dan 700 boetes op, omdat verbouwingen niet of te laat waren aangegeven. In totaal goed voor meer dan €1 miljoen. Als je je verbouwing niet binnen de 30 dagen aangeeft, dan riskeer je tot €3000 te moeten betalen. De fiscus controleert dat via vergunningen, terreinbezoeken en foto's op IMO-site. Ook steden en gemeenten zullen er strenger op controleren. De Verenigde Staten eisen dat ons land een inreisverbod uitvaardigt voor Congolezen. Dat hebben ze gevraagd via hun ambassadeur Bill White, schrijft de Morgen. In Congo is het dodelijke ebola-virus opnieuw uitgebroken. De VS leggen daarom strenge reisbeperkingen op tijdens het WK-voetbal. Europese landen moeten die ook volgen. Anders overweegt de VS zelfs om inreisverboden op te leggen tegen Europese landen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil voorlopig niet op die vraag ingaan en blijft de maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen. In een metrostation in Sint-Joost-de-Node in Brussel heeft de brandweer een persoon bevrijd die klem kwam te zitten in een tussendeur. Het slachtoffer raakte gekneld toen de poort van op een afstand automatisch werd bediend bij het openen van het metrostation. De persoon werd uiteindelijk bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. En het is onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond zijn verschillende voertuigen en huizen in brand gestoken. De politie werd ook bekogeld. Honderden mensen kwamen op straat na een zwaar steekincident. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Hij moet straks voor de rechter komen. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De Britse premier Keir Starmer en de politie roepen op tot kalmte. Eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag dan veel wolken met regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonniger en warmer tot zo'n 22 graden.
0: Nog 60 kilometer file op deze woensdagochtend. De vertragingen van 10 minuten en meer. De Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten trager van Antwerpen-Noord tot Berchem. Op de E313 Randst-Antwerpen-Vries. 20 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost. 16 minuten erbij op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Vilvoorde de Koningsloop. Plus 13 minuten op de E40 Luik-Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. 11 minuten gaat het trager op de A12 Boom-Antwerpen. Van Aartselaar tot Wilrijk. Op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijvense Steenweg en op de binnenring rond Brussel vanaf Dilbeek tot Jette. De andere vertragingen maximaal 8 minuten.
9: De Good
3: Good Morning Show.
10: Met Johan Henneman.

helden van de 70s. Jouw helden van de 70s mogen niet ontbreken in jouw 70s top 1000. Natuurlijk, Meatloaf, daar heb je altijd een plaatsje voor. Paradise by the Dashboard Light. Het is 9 over 9. Hier is de Good Morning Show.

Ik omschrijf ze graag als de koelende gang van de 70s. Casey and the Sunshine Band. Met Keep It Coming Love. Sterren op en naast het veld op het WK voetbal. Het zijn wereldsterren die daar niet alleen voetbal gaan spelen, maar ook gaan optreden, want er zijn een paar nieuwe namen bijgekomen. Dat vindt ook plaats in 3 landen. En dan kan je als een artiest uit je eigen land uitnodigen, zometeen meer in de Good Morning Show. Eerst halen we een goudstaafje uit onze kluis. Was het maar waar. Spendo Ballet.

0: heb een beetje hetzelfde probleem met de 70s top 1000 van volgende maandag in jouw feest van de 70s. Hetzelfde probleem als jij, want drie platen kiezen uit dat decennium, dat valt niet mee. Drie favoriete platen kiezen. Ik heb daar iets op gevonden. Ik heb enkele lijstjes ingediend. De schrijfwijze van mijn naam een beetje veranderd. En het is gelukt. Zo heb ik heel veel hits van ABBA erin gestemd. Ik geef het toe. Twee lijstjes met ABBA-hits. En mijn absolute nummer 1 die zit daar ook tussen. Knowing Me, Knowing You. Dat is op het ene lijstje. En op het andere lijstje van drie favoriete hits van ABBA staat op de eerste plaats Dancing Queen. En die ga ik zo meteen draaien.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

Dat zou toch mooi zijn, mocht ABBA op de eerste plaats staan in de 70s top 1000. Aarzel niet, breng je stem uit via nostalgie.plus voor heel veel hits van ABBA, waaronder deze Dancing Queen. Ik wil het nog even hebben over het WK voetbal, want dat komt alsmaar dichter en dichter. Ook onze rode duivels vinden dat reuze spannend. Die zijn volop aan het oefenen en zijn helemaal in stemming om toch wel heel ver te geraken op dat wereldkampioenschap. Ja, misschien wel in de finale en dan winnen. Hè. Dat is het meest optimistische scenario. Ik geef het toe. Maar het is voetbal. Alles kan. En je moet ze niet onderschatten, onze duivels. Hè. Wie je ook niet mag onderschatten, naast al die voetbalsterren op het WK, zijn de sterren van de landen waar dat WK plaatsvindt. Mexico, de Verenigde Staten en Canada, de Verenigde Staten. Daar gaat Katy Perry optreden bij de eerste wedstrijd. En op de finale is al een mooie affiche voor tijdens de pauze, tijdens de rust. Madonna gaat daar staan en Shakira. En ook Canada heeft hele grote namen bekendgemaakt voor de eerste WK-wedstrijd. Dat is nu vrijdag al. Michael Bublé. Ja, niet slecht, hè? En ook Alanis Morissette zal erbij zijn. En Alanis Morissette die gaat niet alleen grootheid van zichzelf zingen, maar ze gaat ook het Canadese volkslied brengen. Het is maar dat je het weet. Ja, het WK voetbal is ook een muzikaal feest. Dat is wel duidelijk. Small Faces.

0: Kan ik zeker zeggen over Julien Clerc. Die melodie komt eraan, maar eerst Tina Turner en David Bowie. Het is 21:30. Ja, er staan niet echt veel files meer. Maar toch nog goed voor 37 kilometer. Op de E313 Randst-Antwerpen verlies je 3 kwartier van Randst tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent 37 minuten trager. Van Antwerpen-Noord tot Berchem. 10 minuten komen erbij op de binnenring rond Brussel. Van Strombeek tot Vilvoorde Koningslo en andere vertragingen. Nergens meer dan 8 minuten. Dat is toch goed.
1: De Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: hebben er niet veel bij Nostalgie Plus hoor. Julien Clerc en deze melodie, we gaan lekker wild doen. Een ander melodietje met stevige gitaren van Steppenwolf dadelijk.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Aldi, altijd slim.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: Immoscoop!
12: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
10: Och, jongens.
9: Dat is wel een naald, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: op de dansvloer met Steppenwolf. Het gebeurde alles in de jaren 70. Ja hoor, en ik denk dat ik iemand aan de lijn heb die dat wel eens draaide op een goede vijf. Luc Moerman uit Kortrijk. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Johan. Klopt dat?
1: Ja, alles oké. Ik hoorde juist tegen. Ja,
0: ja, ja. Ja, jij ging hier regelmatig het weekend mensen trakteren op goede muziek, hè?
1: Ah ja, ja, zeker. Altijd. Maar nu bijzonder de jaren 70, de jaren, dat is formidabele muziek. Dat, ja.
0: Ja, ja, het was eigenlijk van alles, hè, als je zo over nadenkt.
1: Ja, ja, ja. Goh, als je die lijst ziet voor de top 1000, zou duizelen worden ervan.
0: Ja, maar zelfs 1000 is te weinig om die jaren 70 te kunnen draaien. Hè? Dan zouden we nog veel verder moeten gaan en veel dieper moeten graven.
1: Ja, ja.
0: Nou, want het is een indrukwekkend decennium geweest. Je hebt een mooie lijst samengesteld. Ja, als DJ natuurlijk is het ook moeilijk kiezen, hè?
1: Ja, ja, ja. Alles is goed, hè. Ja.
0: Hangt er...
1: Wat bepaalde nummers die de voorkeur hebben, bijzonder de Franse nummers dan, hè.
0: Ja, ja, ja. Maar er zit geen Franse in, hè, in jouw lijstje.
1: Ja, het staat in, hè. Nee, nee. Voor mijn lijstje, ja, de Bonnie M, dat was de Maat Beker en...
0: Ja, dat is nog altijd...
1: En die poelen en allemaal, ja, dat gaat de kekken zo op de draaitafel. Zo. Ja, ja,
0: ja,
1: de,
0: ja, maar die Rasputin, die is dan in een mix uitgekomen een paar jaar geleden en dat was ook geweldig goed gedaan, vond ik, hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, maar je ziet het, dat blijft meegaan, hè, Rasputin?
1: Alsjeblieft.
0: Dat blijft meegaan, hè, Rasputin?
1: Ah, ja, ja, ja, ja, zeker, ja, ja, dat... Ik heb zelfs de lange versie er wel op LP.
0: Ah, ja, ja. Maar goed, we gaan je lijstje... Ja, welke Franstalige had er moeten instaan volgens jou? In jouw lijst?
1: Ja. Joe Dassin.
0: Oh, ja, ja, ja, ja. L'été Indien en nog een paar andere, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar goed, je zal een nieuw lijstje moeten maken op naam van je vrouw. Of van je vriend, of van je vriendin, of van je buur. Doen, hè?
1: Nog eens een lijstje, man.
0: Op een andere naam, hè?
1: Ja, ja.
0: Met Franstalige classics in, dat mag allemaal natuurlijk, Luc, van mij. Hè. We gaan niet veel verder vertellen. Afgesproken?
1: Ja, dat zeker niet.
0: Oké, okay, goed. Ik wil het even hebben over jouw lijstje. Wat staat er op 3?
1: Op 3? Dat is Deep Purple, geloof ik.
0: Ja.
1: Niet heel zeker meer, maar dat was een tussendoortje dan. Zo had in de late uurtjes te draaien dan.
0: Ja, dat is waar. Maar wel een geweldig nummer, hè.
1: Ja, ja.
0: Child in Time, daarvoor blijft iedereen wel plakken, denk ik.
1: Ja, ja, dat is gewoon een blijver dan. Ja, ja.
0: Ja, ja. Zeg, en dan een Nederlandstalige toch wel, want eigenlijk kom ik die niet vaak tegen. We zouden die nog eens moeten draaien. Francis.
1: Ja, Francis met Schat, wat kost de zoen van jou?
0: Ja, ja, ja.
1: Destijds op de parties die we speelden, dat was iets zo, een beetje romantiek zo, en dan was ik in de plakker ertussen. Zo. Ik sta daarvan op die lijst daar, ook zeggen, dat gaan we er een keer bij zetten.
0: Ja, ja, maar dat is een goed idee, want ik vind dat ook wel echt wel een heel tof nummer. En dan die eerste plaats, die heb je voorbehouden voor Bonnie M.
1: Ja, ja.
0: Niet met Daddy Cool, maar wel met...
1: Ma Baker,
0: die ga ik voor jou draaien. Ik wens jou heel veel plezier in jouw feest van de 70s. En zeker met die top 1000 die maandag begint. En ik denk dat er wel wat nummers van Bonnie M zullen instaan. Denk je dat ook
1: dat
0: niet?
1: Dat was een prachtige periode, dat er de jaren 70. Dat heeft hij meegemaakt aan de zwemmen.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Luc, bedankt om te stemmen. Bedankt om die lijst aan ons te bezorgen. En we gaan er nu van genieten, hè, van Ma Baker van Bonnie M. Is het goed?
1: Zeker, zeker. Ja, dank u.
0: Maak er nog een hele... Fijne woensdag van, hè. Dag, Luc.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

McGuinness, Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off Like That. Straks vindt in Merksplas de afscheidsviering van Marguerite plaats. Ik wil het toch nog even over hebben. Vorige week donderdag heb ik in de Good Morning Show hulde aan haar gebracht. De gesprekjes met Koen Krukke, Jacques Vermeijeren en Luca Promont kan je opnieuw beluisteren mocht je dat gemist hebben via onze website, via nostalgie.plus. De afscheidsplechtigheid van Marguerite kan je volgen via haar website margriethermans.eu. En ik heb nog één nummer klaarstaan en dat is een nummer van Marguerite. Het is een van mijn favoriete nummers en ik draai het met plezier. Tot 10 uur, hier is Kathleentje.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: De lichten flitsen.
13: De drums knallen.
14: De gitaren huilen.
13: En de stemmen stralen.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Nog 5 dagen.
0: En we beginnen eraan.
6: Launch control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70's top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
7: We hebben een Sir in ons midden zometeen. En die wordt bezongen door Stevie Wonder.
8: Your golden years. Nostalgie plus.
7: Maar eerst het nieuws. En dat krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit klaagt Belfiusbank aan, omdat Belfius de wet overtreedt bij phishinggevallen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Banken moeten slachtoffers van oplichting altijd terugbetalen voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. En pas daarna kan de bank het geld terugvorderen als bij haar onderzoek blijkt dat de klant nalatig is geweest. Maar Vooruit ontdekte dat Belfius die wetgeving niet volgt. De bank schrijft zelfs in haar algemene voorwaarden dat ze het geld pas terugbetaalt na een onderzoek van mogelijke nalatigheid. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet of te laat aangeven, krijgen steeds vaker een boete van de fiscus. Dat schrijft de Tijd. De fiscus legde daarom de afgelopen 2 jaar meer dan 700 boetes op. In totaal goed voor meer dan 1 miljoen euro. Als je je verbouwing niet binnen de 30 dagen aangeeft, riskeer je tot 3000 euro te moeten betalen. De fiscus controleert dat via vergunningen, terreinbezoeken en foto's op e-mailsites. Ook steden en gemeenten zullen er strenger op controleren. En de man die onwel was geworden tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen ruim een week geleden, is overleden. De man van 58 werd onwel tijdens het zwemgedeelte. Hij werd uit het Bonaparte-dok gehaald en ter plaatse gereanimeerd. Hulpdiensten brachten hem nog in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar daar is hij dus intussen overleden. Nu nog op veel plaatsen droog, maar stilaan meer wolken. En vanaf de middag krijgen we opnieuw buien met lokale kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen. Tot 19 graden dan. En vanaf het weekend zonniger en warmer met maxima tot 22 graden.
7: Dat horen we graag. Hè. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je 73 minuten, dat is dus bijna een uur en een kwart, van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Gent meer dan een half uur van Antwerpen-Noord tot in Berchem. Voor de rest is het tamelijk rustig op de weg.
1: Vrouwentongen met Leen de Maree.

Gisteren nog een tribute van de Pasadena's gedraaid hier in Vrouwentongen. Vandaag opnieuw een tribute, een eerbetoon aan jazzlegende Duke Ellington door Stevie Wonder, die gelijk van het nummer een eerbetoon aan alle muzieklegendes maakte. Sir Duke. Een funky begin hier van deze Vrouwentongen, die alweer een midden in de week aangeeft. Wat een cliché, maar... Oh, wat vliegt die tijd. Ze dendert voort en wij denderen mee hier bij Nostalgie Plus met onder meer Kid Creel en zijn Coconuts. Dat is voor straks, maar kijk er nu toch al naar uit. Maar eerst eventjes op de rem gaan staan met Young Girl van Gary Puckett en vooral met Sebastian van Cockney Rebel. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus. En

0: onze Sebastian, onze Seb, die hoor je straks natuurlijk tussen 4 en 7 in Good Vibrations. Hierbij Nostalgie Plus, de Sebastian van Cockney Rebel, kwam uit 1973.
1: Gaat vreemd.
0: Ook een goeie om in de top 1000 te zetten. Zo af en toe een rustmomentje in die 70s top 1000. Dat zal ook deugd doen. Gisteren in Leen gaat vreemd een overdonderende overwinning. Dat mag ik toch wel zeggen. Voor Tornero van Isanto California. Onze nummer 8 in de Italiaanse top 30 van vorige week dinsdag. Vandaag treedt Rob de Nijs dus opnieuw in de arena.

0: beetje raar.
1: En het werd zomer, Rob de Nijs, wordt het eindelijk zomer? Of, en ik probeer zo neutraal mogelijk te klinken, gaan we kiezen voor dit allermooiste Franse liedje?
0: Waar is hij

0: Mijn absolute nummer 1, waarmee ik niks wil zeggen voor jouw stemgedrag. Als het vandaag niet is, zal het morgen zijn. Mijn absolute nummer 1, als het op Franse chansons aankomt. Ik heb gisteren met mijn kleinzoon naar Franse chansons geluisterd. En we hebben alle twee, enfin met een beetje verbeelding, alle twee zeer luid meegezongen op deze Et si tu n'existais pas van Joe Dassin. A, het werd zomer. En B, Joe Dassin.
1: Wat kies jij? Stuur A.

0: twee keer heb ik ze gezien begin jaren 80. Eén keer in de AB en ik denk een paar maanden later of een jaar later in Vorst Nationaal nog. Kid Creole bleef dezelfde. Zijn coconut, ze wilden al wel eens verschillen. Ah nee, I'm not your daddy. Nicole stuurt. Moeilijk hoor. Twee fantastische nummers in Leen gaat vreemd. Maar moeilijk gaat ook. Je weet wat mijn leuze is. Moeilijk gaat ook. Dus kruip in die telefoon en stuur via WhatsApp berichtje door welke song jij het allerliefste wil horen. Er tekent zich een winnaar af. Ik ga niet zeggen welke dat is, om jou niet te beïnvloeden, maar A is Het werd zomer van Rob de Nijs en B, Joe Dassin en Et si tu n'existais pas. En je weet het. Diegene die vandaag niet wordt gekozen, die gaat gewoon, die schuift lekker door naar morgen. Via onze site of via WhatsAppje.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.

0: dat ze nog wel even kunnen doorgaan, maar ik denk dat het zo wel goed geweest is. Steam en Nana, kiss him goodbye.
1: Gaat vreemd.
0: Ach, en het wordt zomer. Van Rob de Nijs. B. Et si tu n'existais pas van Joe Dassin. Een kleine greep uit de berichtjes die zijn binnengekomen. Anne, goedemorgen. Leen, ik kies voor... Aha, ik wil heel graag dat de zomer begint, stuurt Anne. Els, wij vertrekken binnenkort op reis naar Zuid-Frankrijk. En we willen al een beetje in de stemming geraken. Dus Joe Dassin. Rosa, eerst even de pc opstarten om hopelijk nog op tijd te kunnen kiezen. Emmanuel, die wil mij dan weer een plezier doen. En inderdaad voor Joe Dassin, maar ik heb natuurlijk nog veel, veel meer stemmen binnengekregen met A of B. En toch is er een bijzonder duidelijke winnaar voor vandaag. En dat is wel deze.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

Als jij niet bestond, dan bestond de liefde niet. En ik krijg hier nog een verhaal te horen van rolschaatsen aan zee in een park waar dit dan speelde. Joe Dassin, merci beaucoup pour Et si tu n'existes pas. En morgen dus opnieuw Rob de Nijs. Mag het opnieuw proberen en het werd zomer. En staat dan tegenover een echte, opnieuw een echte 70s klassieker. De hele week al in Leen gaat vreemd. Dan is het auf Deutsch. En dan bedoel ik echt wel een echte klassieker der klassiekers in het Duits. Morgen in Leen gaat vreemd. Zometeen na Toto en Afrika heb ik een bekentenis te doen.

0: Het anthem van Afrika door Toto.
1: Lekkers met Leen.
0: Ik heb een bekentenis beloofd. 6 weken geleden ben ik begonnen, ik heb jullie dat verteld, met een soort keto-dieet, een koolhydratenarm dieet, als in zeer arm. Geen brood, geen pasta, geen rijst, geen fruit, geen suiker, bepaalde groenten niet. Enfin, heel ingewikkeld vond ik, maar goed, ik deed dat. Of ik doe dat. Het is eigenlijk wel een hele dag nadenken wat wel, wat mag je niet eten. Ja, ook een beetje honger lijden, omdat je wel genoeg vetten moet binnen hebben en dat niet altijd zo is. Enfin, gedoe. Dus ik verwachtte er bijzonder veel van. Ik had mij voorgenomen om ook 6 weken niet op de weegschaal te gaan staan, om mij tijd te geven om die kilo's kwijt te geraken. En vanochtend om 7 uur dacht ik, weet je wat, de tijd is rijp voor die weegschaals. Ik haal dat ding boven. En nu komt het. Geen gram afgevallen. Ik herhaal. Geen gram kwijt na 6 weken koolhydratenarm te eten. Na al die moeite. Met andere woorden, dat experiment is ook weer voorbij. En vanavond, ik weet nog niet wat het wordt. Ofwel krielpatatjes in de oven met lamskoteletjes. Ofwel een spaghetti bolognese. Om maar te zeggen, koolhydratenarm, het zal geen waar meer zijn. Een mens moet, ja, moet resultaten zien, hè, als je moeite doet. En dat is niet het geval. Straks is het koken met Timon en het zal bio zijn.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Your Golden Years.

0: Bakkers met Leen.
1: Dag Timon, een zeer goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is Bioweek deze week. We hebben al een curry gemaakt van bloemkool, van jonge bloemkooltjes. Gisteren kan je haar beluisteren. We hebben ook een bloedworstje opgeknabbeld.
2: Oh,
1: dat was lekker. Vandaag een beetje fruit.
2: Ja, klopt. En eigenlijk is dat, ik weet dat het niet seizoen is, maar de recept van vandaag heb ik eigenlijk leren kennen in Lapland. Dus ik ben een paar jaar geleden in Lapland geweest, rond kerstperiode. Je kunt dus 's nachts om 3 uur uit je bed opstaan voor het noorderlicht te gaan bekijken. En een uur in de auto, ik ben al geen ochtendmens, en dan moet je nog een half uur door een bos wandelen en dan kun je het noorderlicht zien. Natuurlijk, het enige dat ik die nog niet gezien heb, is het noorderlicht.
1: Waar kijk je dan naartoe?
2: Een donkere hemel. Maar ze hadden iets om, ze hadden een troostprijs. En ze staken zo'n vuurtje aan. En ze gingen gewoon, we konden het zo 's nachts wat gaan wild plukken, wat bessen. En ze gingen, en ze hadden allemaal van die wilde bosaardbeien.
1: Moh.
2: Ja, en die mochten allemaal.
1: In Lapland?
2: In Lapland.
1: Bestaan er bosaardbeien?
2: Bosaardbeetjes, ja. En omdat tussen de sneeuw toen groeiden er nog bessen. En ze maakten daar 's nachts dan een coulis van.
1: Zeg, en wisten ze dat daar een chef mee kwam en hebben ze die daar gelegd? Die kleine aardbeetjes.
2: Dat zou misschien wel nog kunnen. Ik denk dat elk.
1: Gewoon, we gaan die iets te doen geven.
2: Ik heb het jaar daarna heb ik dezelfde trip, dezelfde periode, terug om 3 uur 's nachts, terug een uur in die bus. En ik heb dus nog nooit van mijn leven dat noorderlicht gezien. En ik had wel heel veel bosaardbeien gieten. Maar dus die maakt
1: daar is
2: naar
1: iets dat niet klopt aan dat verhaal.
2: Ja.
1: Waar zat jij? Ja. Oké, goed. We zijn hier aan het freewheelen. Ja,
2: maar ze maakten daar een coulis van.
1: Ah ja.
2: En ze hadden een soort suikersiroop mee op basis van vlierbloesem. Dus ik denk dat dat gewoon, dus als je vandaag klassiek suikersiroop, dus een kilo suiker op 1 liter water, en doet daar heel veel vlierbloesem, kookt dan vlierbloesem bij, en zet dat een paar maanden aan de kant. En ze maakten daar een coulis van, en daar deden ze gewoon warm water bij. Ik vond dat mega. En vandaag maak ik dat nog vaak in België. Ga ik gewoon bij de bioboer wat fruit gaan halen. Zit dan een beetje bosaardbeien, zijn er wat frambozen, is dat wat cassis. Zet dat allemaal heel kort op een vuur, dat alle sap loskomt. Mix dat, 7. En dat zet ik bij mij in de frigo. En dan als je daar wat siroop van vlierbloesem doet en gewoon warm water, dan heb je zo'n soort. Ik ben niet zo'n theedrinker, maar dat is mega lekker.
1: Ja, dat lijkt mij inderdaad ook nog wel iets. Mijn oom die maakte ook vlierbloesem, maar die deed daar champagne bij.
2: Die heeft gelijk. Die heeft gelijk.
1: Ook niet slecht, hè?
2: Ik had beter dan meegenomen naar Lapland.
1: Dan had ik misschien wel het noorderlicht gezien. Als je daar genoeg van op had.
2: Wel als
1: je. Oké, dankjewel. Alles nog eens te herbeluisteren. Dat noorderlicht, mijn god. Via onze site natuurlijk. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop? Together.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
13: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
14: De 70's Top 1000.
15: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
16: Zometeen een hekkensluiter van de 70's, maar een die met recht en reden in de Top 1000 mag staan. Te beginnen met het orgeltje. Your golden. Ruim 11 uur tijd voor het nieuws met vrouwtje Kaljon. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Honderden mensen nemen afscheid van Margriet Hermans. In Oud-Turnhout start rond deze tijd de uitvaartplechtigheid in de landloperskapel van Merksplas-Kolonie. Die zal vooral haar liefde voor muziek, het podium en entertainen van haar publiek vieren. Zoals ze het zelf gewild heeft. 600 vrienden en familie volgen de plechtigheid binnen in de kapel. En buiten wordt er ook grote schermen voorzien voor wie nog afscheid wil nemen. Margriet Hermans overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze werd 72. België's bank overtreedt de wet bij phishingzaken, dat zegt de regeringspartij Vooruit. Banken moeten slachtoffers van oplichting altijd terugbetalen voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Pas daarna kan de bank het geld terugvorderen als bij haar onderzoek blijkt dat de klant nalatig is geweest. Maar Vooruit ontdekte dat België's die wetgeving niet volgt. De bank schrijft zelfs in haar algemene voorwaarden dat ze het geld pas terugbetaalt na een onderzoek van mogelijke nalatigheid. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. En parkeerapps zijn vaak duurder dan parkeerautomaten, dat zegt Testaankoop die de tarieven vergeleek. Met zo'n parkeerapp kan je makkelijk een parkeersessie starten en stoppen en de betaling gaat ook automatisch. Maar die tarieven zijn vaak niet duidelijk en verschillende apps rekenen ook servicekosten aan. De populairste app 4411 rekent wel de hoogste servicekost aan van 45 cent. Testaankoop roept op tot strengere regels. Nu nog op veel plaatsen droog, maar stilaan meer wolken. En vanaf de middag krijgen we opnieuw buien met lokale kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. En vanaf het weekend dan zonniger en warmer.
16: Hoera! Driewerf, hoera. Op de E313 Lumme Antwerpen minder hoera. Daar verlies je bijna een uur. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Gent. 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de E19 Breda-Antwerpen verlies je een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord.
18: Vrouwentongen met Leen de Marais.

9 uur beginnen deze popmusic van M. Een foldervreter van het nieuwsblad. Die vreet alles naast. Koolhydraten, vlees, groenten en fruit. Vooral folders. En daar mogen wij van meeproeven. Een dag voor zijn bevindingen in de nieuwsblad-app te lezen. Voor die daar te lezen zijn, komt hij ze zometeen hier al vertellen. Chris de foldervreter. En deze week gaat het over garnalen en pretparken.

0: Peter Chris.
1: Jawel, hij is present voor de laatste van deze maand en van dit seizoen. Maar Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Maar ook eigenlijk weer niet, nee, want ik sleur jou mee.
2: Ja.
1: Naar de zomermaanden. Maar
2: in de zomer lees ik ook folders. Hè?
1: Voilà, het is dat. Hè? Alsof we dan geen geld willen uitbesparen. Chris, eerst en vooral deze week. Je wil het over garnalen hebben.
2: Ja.
1: En wat bedoel je dan? De grijze garnalen?
2: Ja, de grijze gepelde garnalen. Die zijn meestal pokkendure.
1: Verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Ik heb vorige week een potje teruggezet.
2: Ah,
1: omdat het zo duur was.
2: Ik doe dat ook vaak. Dan pijs ik garnaaltje bij een beetje zo. Ja, koolstotel zo.
1: Maar
2: en dan
1: daar
2: denk
1: zat
2: man,
1: nauwelijks iets in. Ja. Wat was dat? 40 gram of zoiets?
2: Ah, dat is dat. Meestal kost dat 60 of 70 of 90 euro per kilo.
1: Ja, ik heb het teruggezet.
2: Ah, voilà. Maar nu, in de Lidl, een 1 plus 1 gratis. En dan betaalde nog, let op, 29,95 euro per kilo.
1: Ja.
2: Dat is geen geld, dat is bijna
1: dat
2: de prijs van de ongepelde als ze wat duur staan. Dus,
1: En het is de moeite, er geen addertjes onder het gras?
2: Nee, gewoon meepak die handel en nog wat tomaatjes en tomaat crevet.
1: Ja, tomaat crevet. Mijn moeder maakte altijd, kijk, ik ben precies Timon nu. Mijn moeder maakte altijd champignons, grote champignons.
2: Mo.
1: En daar wat garnaaltjes in en wat loopboter over en dan in de oven.
2: Ik heb dat nog nooit gezien of geen.
1: Heel lekker, hè?
2: Loopboter? Dat kan
1: mijn moeder kon niet goed koken, maar dat kon.
2: Maar dan wel.
1: Ja. Okay. En wel, ik wou dat maken en ik heb dat dus niet gedaan.
2: Ja?
1: Ik heb dat met rivierkreeften gedaan, maar dat trekt op niks.
2: Dat
1: wat
2: niet.
1: Dat heeft totaal geen smaak.
2: Nee.
1: Dus voilà, de Lidl.
2: Van het weekend, vrijdag en zaterdag in de Lidl.
1: Ik ga vroeg moeten opstaan, want ze gaan vroeg weg zijn.
2: Ja, champignons met loopboter en hernors.
1: En hernors, ja. En dan heb je iets uitgevlooid dat er op het eerste gezicht zeer aantrekkelijk uitziet.
2: Zeker.
1: Maar er is een dikke vette maar. Hè.
2: Ah, voilà. Dus de zomer staat voor de deur. De grote vakantie, dat is het pretparkseizoen. Hè. Dan merk je bij de supermarkt. Dan kun je daar goedkope tickets kopen voor het pretpark.
1: Ja, we hebben het daar al eens over gehad. Hè, dat die supermarkten tickets voor de pretparken verkopen.
2: Sowieso. Ja. Schommelen is het woord niet, maar die prijs, ze hoogelen daar wat mee. Dus bij Albert Heijn is er een 1 plus 1 gratis op Bobbejaanland.
1: En dan zijn dus één ticket kopen,
2: eentje
1: één
2: gratis. Ja, dat zijn ze volwassenen, betaal je normaal gezien 49,90 euro.
1: Ja.
2: En nu krijg je voor dat geld 2 tickets.
1: Ja, goede deal zou ik denken.
2: Ja, maar dat is de prijs die je betaalt als je de dag zelf aan de kassa staat van Bobbejaanland en zegt van ik wil binnen. Maar als je nu online al je ticketje boekt voor de zomer, dan betaal je soms maar 31,90 euro.
1: Ah, ja.
2: Dus die korting is al niet zo groot. Maar SWAT is nog een voordeel.
1: Ja.
2: En dan heb je nog Aldi en Carrefour. Die hebben zo'n soort van systeem waarbij je bonnetjes kunt sparen om korting te krijgen. Tot 64%. Dat is schoon, hè?
1: Dat is schoon, ja.
2: Ja, maar die houden ook geen rekening met die online prijzen en ook niet met het feit dat sommige dagen goedkoper zijn in het pretpark dan het andere. Dus als we nu bijvoorbeeld kijken naar 30 juli, Bobbejaanland, met Aldi betaal je 37,90 euro. Met Carrefour betaal je 34,90 euro. En als ik nu vandaag die tickets boek op de site van Bobbejaanland, dan betaal ik 32,90 euro. Dat is 5 euro minder.
1: Maar dat is gewoon in het zak gezet worden.
2: Ah, dat is opletten en niet blindelings boeken. Want soms doe je profijt, maar soms betaal je gewoon meer.
1: Ja, en nu ga ik even jouw luisteraar iets vertellen.
2: Ja?
1: Dus Chris vertelt me dat hier. En die vertelt dat helemaal zonder op zijn papiertje te kijken naar alle prijzen.
2: Ja.
1: Niet, hè. Er wordt niet gespeed.
2: Ja.
1: Dus die weet dat allemaal van buiten.
2: Ja, ik probeer dat.
1: Dat is ongelooflijk. Ik sta eigenlijk daarvan meer versteld dan van het hele verhaal.
2: Dan het gevoefel met die prijzen. Ah ja, maar oké.
1: Nee. Dus eigenlijk is de boodschap goed.
2: Ja,
1: kijken.
2: Altijd kijken.
1: Dat is toch wel duur, hè. Dus 32 euro, 49 euro. Ja, dat is ook wel het grote prijsverschil.
2: Dus die vergelijken altijd met de duurste prijzen.
1: Ja. Doe je dat graag naar een pretpark gaan?
2: Ik doe dat graag.
1: Ja?
2: Maar mijn vrouw doet dat helemaal niet graag. En de kinderen, en dat aanschuiven doe ik niet graag.
1: Nee, en die drukte. Ik zei altijd tegen mijn dochter, als je naar een pretpark wilt gaan, moet je een andere mama zoeken.
2: Mijn zoon hangt altijd met de Peter mee. Dus dat is ook opgelost.
1: All right, goed.

0: Weken top 1000 van de 70's. Ja. Je gaat luisteren. Je hebt al je eigen nummer 1.
1: Billy Paul.
0: Met Your Song. Ja. Hebben we vorige week. En dan vanaf juli verwacht ik jou terug in de studio.
1: Dankjewel, Karin. Zonder twijfel, maar mosselen, denk ik.
0: All right.

0: Please, can we stop us now? Nee hoor, in een drafje gaan we verder. Mijn paard is gezadeld. Mijn cowboy boots zijn al aangetrokken. En mijn Stetson ligt helemaal klaar. Want John Denver staat klaar.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

Joe Denver is voor zometeen. Ik had even Lou en zijn Hollywood-bananas over het hoofd gezien. En deze Fontanella-baas. En een stem die heel veel op Aretha Franklin lijkt. En waarom kennen we haar dan alleen van deze hit hier? Omdat de mensen ook wat chance in het leven moet mee hebben en niet bedonderd moet worden door componisten en producers. Zoals met Fontanella wel gebeurde. Maar wat een dijk van een song. Rescue me.

0: Thema-meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Thema-meubelen. Thuis in wonen.
1: Vrouwentongen.

Het was een gezapig drafje. Take me home, country roads. Gisteren heb ik dus met mijn kleinzoon Mirootje, bijna 11 maanden oud, naar Franse chansons geluisterd. We hebben meegezongen. En daarna naar country muziek. En we hebben gedanst op John Denver onder meer. Hij vindt het allemaal schitterend. Ja, ik vind dat ik hem een klein beetje muzikale opvoeding moet geven. Dus Franse chansons en country muziek. Maar ik luister ook veel naar klassieke muziek met hem. Alles is goed. Nog een

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds
1: verrassend, altijd voordelig. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Dat is een warm dekentje. Die stem van Louis Armstrong. Oh, bijna in slaap gevallen. Oei, wacht. De telefoon gaat. Hallo?
1: Hallo.
2: Yeah. Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius.
1: Cornelius.
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius.
2: Listen.
1: Bye-bye.
2: Listen.
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: I'm good.

0: Hey Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hallo, Wolf? Wolf?
2: Iets zegt mij dat die twee geweldig veel lol hadden terwijl ze dit opnamen. Domi die heeft onder meer muziek van The Who in zijn playlist. Ja, maar ook Céline Dion en The Knack. Morgen heb ik aan de lijn een thrillerschrijver, namelijk Bjorn van den Einde, die een nieuw deel in zijn reeks heeft geschreven. Het vierde deel al, De Grafdelvers. En er is een exemplaar voor jou natuurlijk. Rond 10 over 11 zal dat zijn. Nu is er eerst Michel natuurlijk, die jou de mooiste muzikale verhalen in je oor fluistert, terwijl je aan je boterhammetjes of je patatjes aan het knabbelen bent.
3: Dag luisteraar, dag Lijn, prettige woensdag. Het is jaren 70 week, net als de volgende week, juni, is jaren 70 maand. En je wil niet weten wat een rijkdom aan gekke liedjes dat decennium heeft voortgebracht. Dit kan je misschien rap avant la lettre noemen. Het ging allemaal razendsnel. Een opeenvolging van allerlei bekende namen en een gekke refrein. Reunion. Bye.

Dat is het refrein. Nu begint hij te rappen. Of zoiets, hè? Iets dat daarop lijkt. In ieder geval, dat is een heel snelle opeenvolging van allemaal bekende namen. En je kan het bijna niet volgen, zo snel gaat het. Het is een studioproject in Amerika, een heel grote hit bij ons, een heel graag gehoord plaatje, maar je wordt een beetje gek van, hoor, na 3 minuten. En toch, ik draai hem. Gek worden op eigen risico dus, en luisteren naar 100% volle.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
6: De 70's Top 1000.
4: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
7: Prettige middag, het is woensdag, halfweg de week, het weekend longt. Of ben ik nu echt al te lui vandaag? Your golden years, nostalgie
4: plus. Goedemiddag. Honderden mensen nemen afscheid van Margriet Hermans. In Oud-Turnhout is de uitvaartplechtigheid in de landloperskapel van Merksplas-Kolonie bezig. Die zal vooral haar liefde voor muziek, het podium en entertainen van haar publiek vieren. Zoals ze het zelf gewild heeft. 600 vrienden en familie volgen de plechtigheid binnen in de kapel. En buiten worden er ook grote schermen voorzien voor wie nog afscheid wil nemen. Margriet Hermans overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze werd 72. De man die 3 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Srebi in Henegouwen heeft zijn slachtoffers om vergeving gevraagd. Dat deed hij op het assiseproces daarover. Bij het carnavalsdrama kwamen 7 mensen om het leven en meer dan 30 mensen raakten gewond. De man geeft nu toe dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden of verwonden. Het assiseproces begon ruim een maand geleden en loopt op zijn einde. De jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De man riskeert tot 30 jaar cel. In Mortsel in de provincie Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 54 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De vrouw kwam onder een vrachtwagen terecht toen ze een kruispunt overfietste. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar de vrachtwagenbestuurder had haar wellicht niet gezien. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Stilaan meer wolken met buien en lokaal ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. En vanaf het weekend zonniger en warmer met maxima tot 22 graden.
6: Follet
4: met Michel Follet.

kans is groot dat hij met vertraging rijdt. The Love Train, maar staken dat nooit. Die OJ's in 75. Prettige middag. Sen de Pape is de man die 100% volet dagelijks technisch op de rails zet. En ik ratel tussen de liedjes door. We zitten in onze jaren 70 maand en daarom ook in dit uur weer 50% muziek uit dat decennium. Met de nodige verrassende keuzes, ook bekende namen. Wiltura, The Kings, Johnny Mathis, Kiki D. In die jaren 70 werden iedere week klassiekers geboren. Hits die je tot op vandaag, dus 50 jaar later, nog altijd hoort. Welkom, ik drink een ijsthee op jouw gezondheid. Want iemand heeft namelijk 10 juni in het leven geroepen als ijsthee-dag. Wat ze allemaal uitvinden. Het is nog veel meer. Nationale feestdag in Portugal en Wereldpoppendag. Alles behalve een marionet in de popmuziek. Een vrouw die weet wat ze wil vanaf haar eerste soloplaat. Alice Moyet.

0: Love Resurrection van Alf, zo heette dat. Je denkt misschien aan wat anders. Alf van 1984, haar eerste soloplaat. Een ware millioncellen met tal van hits. Alison Moyet, volgende week is ze jarig. Ze wordt 65. Maar ja, dan zitten we knal in de jaren 70 week van de top 1000. En toen had ze nog geen platencontract. Hè. Het is allemaal voor haar begonnen begin jaren 80. Daarom iets vroeger deze felicitaties aan Alison Moyet van de Nostalgie Plus ploeg.
1: 100% waanzin.
0: Ooit een tong in een knoop horen draaien. De kans is groot dat het nu gebeurt tijdens dit jaren 70 reliquie. Ademhalen nu.

Reunion, zo heette de groep. Het was in feite een studioproject. Rond één man die zich specialiseerde in wat heet bubblegum pop. En ook reclamejingles. En onder andere eerder te horen was in Yummy Yummy Yummy hit van die Ohio Express. Joey Levine. Zijn naam zegt je wellicht niks. Met deze maffe single vol verwijzingen naar liedjes, maar ook artiesten, DJ's in Amerika dan, platenproducers en componisten, haalde hij de Amerikaanse en Canadese top 10. Wat hij daarnet deed, dat doe je hem niet na met liters alcohol in je bloed, dat verzeker ik je. In 1935 werd de AA-club opgericht. De anonieme alcoholisten in Ohio. Ik had het daarnet over de Ohio Express, wel toevallig ook in Ohio. En deze alcoholiste heeft geen behoefte om anoniem te blijven. Rory Block. Well,

Rory Block en Love and Whiskey, liedje dat moest rijpen, net als een goede whisky. Het stond al op een album in 86, maar haar platenfirma kwam 2 jaar later op het idee om het op single uit te brengen, met succes in onze contraille toch. Ik zei dat Rory Block de alcoholiste was. Nee hoor, het ging over haar ex-vriend die zwaar aan de drank zat en ze besliste uiteindelijk van haar man weg te gaan toen het probleem niet werd opgelost. Wilt u raplaveide de weg in 71? Met deze voor hem ongewone singlekeuze. Knap en gedurfd en een van die zeldzame hits die niet nummer 1 haalde in de Vlaamse top 10 van Wilt u rap.

0: Natura zong de blues, of toch een beetje. Ja. Alle wegen leiden naar Rome, dus geen nummer 1 in de Vlaamse top 10, maar nummer 2. Maar voor Tura was dat bijna een flop, hoewel het was nog altijd een gigantisch goede hit. En die boutade Alle wegen leiden naar Rome, die dook voor het eerst op in 1175, bij een Franse theoloog en dichter, Alain de Lille. Onthoud dat voor het geval je ooit meedoet aan de slimste mens ter wereld. Zometeen die Imperial.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed

Het mooie Who's Gonna Love Me van The Imperials, groep waarvan het verleden teruggaat tot de jaren 50, toen Little Anthony het boegbeeld van de groep was. Anthony was in 78, toen dit een hit was, iets groter geworden en spoorloos. The Imperials. Ze klonken een beetje als Tavares, de Manhattans en nog enkele groepen die soul en disco mooi met elkaar vermengden. Dit was in 85 de tweede grote hit voor Gerard Joling.

Gerard Joling. Hij kondigde recent aan dat hij met solo-optreden stopt. In februari 2027 valt het doek niet dat hij naar de tropen verhuist. Hij blijft wel optreden met dat trio, de Toppers. Iets zegt me dat Joling nog wel op die beslissing terugkomt. Vorige week, 4 juni, was het een jaar geleden dat Frankrijk afscheid nam van Nicole Croisy. Hier niet zo bekend, maar Nicole Croisy kennen wij van één prachtig chanson, dit.

0: Nicole Croisi. Oh, toch wel een powernummer deze. Ja, dat kan je niet zeggen van een lied in het Frans natuurlijk. Force, une chanson de force. Une femme avec toi. Ze werd 88 en overleed op 4 juni 2025. Ze was daarnaast ook actrice en danseres en stond tot op haar 83ste op het podium. Ze trad ook op met Jacques Brel, nooit getrouwd, geen kinderen. Maar ze had wel een collectie windhonden. En in Frankrijk, waar ze veel aanzien had, stond ze ook bekend als Madame Dabadabada. Als ik in Wartaal praat, dan zal deze beroemde filmmelodie voor opheldering zorgen.
1: 100% cinema.

Madame Dabadabada is ook die Nicole Croisy, meneer Dabadabada Pierre Barou. De muziek was van Francis Lay voor een bekroonde film. Kreeg ooit de Gouden Palm van het Festival van Cannes, net afgelopen. Un homme et une femme. En die film is exact 60 jaar oud. De regisseur is Claude Lelouch, die leeft nog altijd. Eind dit jaar wordt hij 89. Une femme, un homme et une femme. En dit lijkt op de klankband van een film. Denk er zelf het beeld bij. Het is begin van Ape Man, de opvolger van de superhit van Lola voor de Kings. En dat hoor je aan alles.

0: Kings in 1970 met de broers Ray en Dave Davies. Speelfiguur Ray Davies wordt op 21 juni, begin van de zomer, 82. Maar dan eist de top 1000 van de jaren 70 ons helemaal op waar ze ongetwijfeld in staan. Ik denk niet met deze, het zou mogen, maar met Lola. En daarom al deze vervroegde verjaardagswensen. Zometeen Johnny Mathis.
1: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.

Johnny Mathis. Een zanger die werkelijk alle stijlen aan kan. In 1979 waagde hij zich aan deze stijlvolle soft disco single, als ik het zo mag omschrijven. En ook dat ging hem uitstekend af. Vorig jaar eind september werd Johnny Mathis 90. Hij gaf toen zijn laatste optreden. Gone, Gone, Gone. Een wat symbolische titel, want op dit ogenblik wordt afscheid genomen van Margriet Hermans. De voorbije week is nog maar eens gebleken hoe geliefd Margriet was. En zoals zo vaak gebeurt in Vlaanderen als iemand overlijdt, krijgen haar liedjes plots veel meer aandacht dan bij leven. Een van haar mooiste, Katleentje, Margriet Hermans.

Margriet in 1990 en Kathleentje. Ze schreef het zelf samen met gitarist Chris Peters. In juni 1976 vormde Elton John een team met zangeres Kiki Dee. Die had hij al eerder getekend op zijn platenlabel, want hij had zijn eigen label, Rocket Records. Maar echt de zangeres lanceren wilde hij via een duet. De beroemde single Don't Go Breaking My Heart, die ik vorige zaterdag nog liet horen. Kiki Dee was in feite niet aan haar proefstuk toe. Elton John was niet haar ontdekker. Ze deed al in het Italiaans mee aan het beroemde liedjesfestival San Remo. En ze was de eerste blanke vrouw die door Motown op hun label werd getekend. Maar toch bleef Kiki Dee tot midden jaren 70 redelijk onbekend. Met deze prachtige vertolking van het Franse lied Amoureuse, de titel wordt nergens gezongen, scoorde ze haar eerste Britse hit. Dit is Kiki Dee.

perfecte jaren 70 single, vind ik. Productie Elton John, Kiki Die en Amoureuse in 73, ook in de jaren 90. Mooi gecoverd door onze Barbara Dex. Origineel van Véronique Sanson. En misschien heb je deze nooit gehoord. 1 jaar na Kiki Die, in 74, nam ook Helen Reddy haar versie op met een andere tekst en een andere titel als Emotion.

0: bijna een ander liedje, lijkt het. Gewoon meer voor de versie van Kiki die vergeeft me Helen Reddy, goede zangeres hoor. Emotion of Amoureuse. En hier wordt de titel wel even gezongen.
1: 100% retro.
0: Sam Cooke die zingt de titel van zijn lied meermaals. Hier kan je je niet vergissen.

0: De gouden stem van Sam Cooke en Cupid. Ook de Spinners hernamen het in 1980 met succes. Bij de vorige editie in de top 1000 van de jaren 70 was ABBA recordhouder. Ik vermoed dat ook nu niemand beter zal doen. De top 1000 start volgende maandag 15 juni vanaf 9 uur, 2 weken lang bij Nostalgie Plus. ABBA en I Do, I Do, I Do. En daarna Domi, Domi, Domi na 1 uur. Mooie dag verder.
1: 100% ABBA.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
5: De 70's Top 1000.
0: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
6: Een zeer goedemiddag en dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% Follet. Straks Pinball Wizards uit de rockopera Tommy van The Who. En natuurlijk bevinden we ons in de jaren 70 met de disco van Jesse Green zometeen. Nice and Slow. Your golden years. Nostalgie plus. En zo is het 1 uur, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Honderden mensen hebben afscheid genomen van Margriet Hermans. De uitvaartplechtigheid die om 11 uur begon, loopt momenteel op haar einde. Volgens haar eigen wens werd de dienst een viering van haar leven, haar muziek en haar liefde voor het podium. Zo'n 600 genodigden volgden de plechtigheid binnen in de kapel en buiten werden grote schermen opgesteld voor het grote publiek. Haar dochter Céline nam het laatste woord voor een emotionele eindtoespraak waarin ze haar moeder bedankte en haar omschreef als haar allerbeste vriendin en anker. Margriet Hermans overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een agressieve kanker. Een grote politieactie heeft een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse sekswerkers uitbuiten in België. Er zijn 10 verdachten opgepakt en 67 slachtoffers aangetroffen. Het netwerk ronselde de slachtoffers in Zuid-Amerika en bracht ze via Spanje naar ons land. Ze werden voortdurend verplaatst en moesten extreem hoge bedragen betalen voor verblijf en vervoer. Bij 35 huiszoekingen in België en Spanje is er ook tienduizenden euro's aan cashgeld in beslag genomen. 6 verdachten blijven momenteel in België in de cel. Lionel Messi heeft zijn rentrée bij Argentinië gevierd met een doelpunt. De herstelde vedette hielp zijn land in een oefenduel met 3-0 voorbij IJsland. Messi viel 20 minuten voor het einde van de wedstrijd in. De 38-jarige aanvaller zette snel daarna zelf een strafschop om en lag in de slotfase met een pre-assist ook aan de basis van de 3-0. Titelverdediger Argentinië begint op 16 juni aan het WK tegen Algerije en voor Messi is het al zijn 6e WK. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Maar het weekend wordt zonniger en warmer, maxima tot 22 graden.

Het verhaal van Tommy, de doofstomme jongen die wel een meester was in het spelen van de flipperkast, Pinball Wizard van The Who, en daarvoor Jesse Green, nummer 1 hit in 76 en Nice and Slow. De winnares van het Songfestival van 1988 heb ik zometeen voor je klaarstaan. Dat is voor na Brad, de mannen van The Guitar Man onder andere. Later in hun carrière hadden ze deze hit, Lost Without Your Love.

0: De winnares van het Songfestival in 1988. Wie kon vermoeden dat ze een wereldcarrière zou uitbouwen? Céline Dion met Ne partez pas sans moi. En straks na de 70s met The Neck, een one-hit wonder. Een nummer dat je zeker en vast in de top 1000 van de 70s moet stemmen. My Sharona, zometeen.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Dat waren de Walker Brothers.
1: Vergeten groeven.
0: En voor de vergeten groeven ga ik nu terug naar de jaren 60 met de Shirelles. Want een van de leden vandaag, haar verjaardag, wordt gevierd. Shirley Owens. Ja, van de Shirelles kennen we natuurlijk dat liedje dat ook bekend raakte bij een hele nieuwe generatie dankzij de film Dirty Dancing. Will You Still Love Me Tomorrow? Geschreven door Carole King. Maar voor de vergeten groeven ga ik natuurlijk voor een plaatje dat naar de achtergrond is verdwenen van de Shirelles.

lekkere soul classic. Easy peasy op deze woensdag namiddag. De Floaters met Float On. Hier bij Nostalgie Plus, waar ik deze weken een album in de kijker zet. Iedere dag. Vandaag ga ik terug naar 1977, toen Jeff Lynne zich in een houten huisje terugtrok in de Zwitserse bergen om daar een album te schrijven. Twee weken lang zat hij letterlijk in de mist en de stromende regen en er kwam geen noot uit zijn handen. En toen klaarde het weer op, de zon brak door en hij geraakte in een gigantische flow. En toen schreef hij dit dubbelalbum bij elkaar. Out of the Blue. Een dubbel LP dus, die ik vandaag in de kijker zet. De grootste hit daarop is zonder twijfel Mr. Blue Sky.

0: van Katrina and the Waves hier bij Nostalgie Plus. Dat was Walking on Sunshine, de eerste track die ik draai vanmiddag van het album Out of the Blue van Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. En zometeen trekken we naar Nederland met het goede doel en een ode aan ons land.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
4: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Nostalgie Plus.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
9: Hoho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
12: Bitterballen, hey, hey, hey.
11: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
16: De lichten flitsen.
17: De drums knallen.
18: De gitaren huilen.
17: En de stemmen stralen. Oh.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Nog 5 dagen.
0: En we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70's Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
6: Een zeer goedemiddag. Straks de danstonen van Stacey Lettessa, Jam to the Beat en The Police. Die mogen dit uur aftrappen.
7: Your golden years.
6: En dat doen ze met Message in a Bottle.
7: Nostalgie.
6: Maar eerst is er het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een grote politieactie heeft een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse sekswerkers uitbuiten in België. Er zijn 10 verdachten opgepakt en 67 slachtoffers aangetroffen. Het netwerk ronselde de slachtoffers in Zuid-Amerika en bracht ze via Spanje naar ons land. Ze werden voortdurend verplaatst en moesten extreem hoge bedragen betalen voor verblijf en vervoer. Bij 35 huiszoekingen in België en Spanje is er ook tienduizenden euro's aan cashgeld in beslag genomen. En bij een internationaal witwasonderzoek is ruim 8 miljoen euro cashgeld in beslag genomen. Volgens het Brusselse parket werd er via een lokale handelszaak jarenlang drugsgeld in Frankrijk witgewassen. Het geld werd de afgelopen 5 jaar door geldkoeriers vanuit Frankrijk naar België gebracht. Tijdens 17 huiszoekingen nam de federale gerechtelijke politie naast het miljoenenbedrag ook 3 luxewagens en dure horloges mee. Van de 6 opgepakte verdachten is er 1 onder aanhoudingsbevel geplaatst. 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Een recordaantal van 69.017 inwoners kreeg vorig jaar de Belgische nationaliteit. Dat is een stijging van bijna 15% in vergelijking met 2024 en het hoogste cijfer sinds 1992. Volgens Stadbel stijgt het aantal al sinds 2020 onafgebroken. Inwoners met de Marokkaanse nationaliteit vormen de grootste groep, gevolgd door Roemenen en Syriërs. Vooral de stijging bij die laatste groep valt op van amper 185 in 2015 naar 4200 vorig jaar. In totaal vormen Europeanen de grootste groep nieuwe Belgen. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden dan. Het weekend wordt wel zonniger en warmer, maxima tot 22 graden.

Stacey Ledesaw en Jump to the Beat na de Police, Message in a Bottle hier bij Nostalgie Plus, waar ik dit uur onder andere weer een track ga draaien van Out of the Blue, het album van Electric Light Orchestra en een vergeten groef vandaag van een van de leden van Ten Jericho. Dat is voor zometeen. Percy Sledge staat klaar, When a Man Loves a Woman. Nu eerst Billy Swan, die wat hulp aanbiedt. Ik weet niet of er dienstenchecks nodig zijn overigens.

0: waar ik zometeen Fleetwood Mac ga draaien uit de jaren 70. Een keertje eentje dat niet komt van het album Rumours, maar het album daarvoor. Fleetwood Mac heette dat album. En een van de toptracks die daarop terug te vinden was, was Rhiannon.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
6: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Dat zijn pas uithalen. Johnny Holiday, Que Je T'aime.
1: Vergeten groeven.
0: En voor de vergeten groeven ga ik nu terug naar een hitje uit de jaren 80 van een band die misschien wel zwaar onderschat werd. De band heette Ten Jericho. Die hadden onder andere een hitje met Big Area. En ik draai naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Mark Shaw. Die kan met pensioen, want die viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Een andere hit van de band was dit fantastische The Motive. Hier is Ten Jericho.

En dat was een meezinger. En je kon er ook nog op dansen ook. Dat was ook nog eens mooi meegenomen. Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Als inspiratie voor onze 70s top 1000. Om je top 3'tjes aan te vullen met misschien wat minder bekende liedjes. Albums die we in de kijker zetten. Vandaag een album uit 1977 van Electric Light Orchestra. Waar Jeff Lynne bijna alles voor zijn rekening nam. Schrijven, produceren en heel veel instrumenten bespelen. En als je als fan een LP-persing in huis haalde, dan kon je met een kartonnen bouwplaat wel zelf je ILO-ruimteschip in elkaar knutselen. ILO van Out of the Blue, het fantastische Turn to Stone nu.

0: Die Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 5.

0: en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Your golden years.
12: Nostalgie.

geschreven door Mark Knopfler. Maar die kon het uiteraard niet zingen. Het leef gewoon op het lijf geschreven van Tina Turner. Op haar grote comeback-album in 1984 en Private Dancer. Straks naar Nederland met Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal. En als je inspiratie nodig hebt voor muziek uit de jaren 70, voor je top 3'tje is deze misschien wel een goede suggestie. The Sutherland Brothers and Quiver.

van Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal. 70's maand hier bij Nostalgie Plus met volgende week het hoogtepunt. Dan starten we met onze 70's top 1000. En de jaren 70 was misschien wel het topdecennium voor de muziek die toen werd gemaakt. Heel veel verschillende genres. En zo kan je onder andere in een zwevende trip terechtkomen van de Steve Miller Band en een onweerstaanbare Fly Like an Eagle.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop?
5: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Nog 5 dagen.
7: En we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
11: Nostalgie. Straks naar de 60's met The Monkees, Last Train to Clarksville en de glam rock van de suite. Daar mag ik dit uur mee aftrappen. En Funny Funny, want die staat klaar voor je. Nostalgie. Eerst tijd maken voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Er zijn nog 2 lichamen gevonden onder het puin na de zware loodsbrand in Anderlecht. Dat gebeurde bij zoekacties van de hulpdiensten. Volgens het Brusselse parket werden er na de brand van afgelopen zaterdag 4 mensen als vermist opgegeven. De eerste 2 slachtoffers werden al snel ontdekt, maar de overige 2 lichamen zijn pas na dagenlang intensief zoeken aangetroffen. De formele identificatie van de 4 slachtoffers is nog aan de gang. Bij een internationaal witwasonderzoek is ruim €8 miljoen cashgeld in beslag genomen. Volgens het Brusselse parket werd er via een lokale handelszaak jarenlang drugsgeld uit Frankrijk witgewassen. Het geld werd de afgelopen 5 jaar door geldkoeriers vanuit Frankrijk naar België gebracht. Tijdens 17 huiszoekingen nam de federale gerechtelijke politie naast het miljoenenbedrag ook 3 luxewagens en dure horloges mee. Van de 6 opgepakte verdachten is er 1 onder aanhoudingsbevel geplaatst. 3 andere zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De Amerikaanse marine heeft voor het eerst een onbemande droneboot ingezet om piloten uit de zee te redden. Na een crash in de Golf van Oman viste het vaartuig de bemanning van een neergehaalde helikopter op. De piloten lagen 2 uur in het water voor ze werden gered. Dat wordt de droneboot die navigeert op artificiële intelligentie. Het is een primeur in de militaire geschiedenis, aangezien zeedrones tot nu toe overal gebruikt worden om inlichtingen te verzamelen. Ook de Belgische marine vernieuwt momenteel met drones op zee. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt wel zonniger en warmer, maxima tot 22 graden.

De Monkees hadden een eigen tv-serie. Groep werd samengesteld door een hoop producers. En ze scoorden hit na hit. En dit was er eentje. Last Train to Clarksville. En nu trekken we naar Frankrijk. In 1976 was er een Franse drummer, die heette Marc Serron. En die had een visie. Die wilde disco niet als een simpel popliedje verpakken, maar wel een complete ervaring daarvan maken. En hij deed dat met flink wat hits. En die zijn altijd een klein beetje op de achtergrond gebleven. Maar gelukkig zijn wij er dan tijdens onze 70s maand om deze nog een keertje op te diepen. Love in C minor.

0: Keer waren er niet die bombastische drumgeluiden waar hij zijn handelsmerk van maakte. Maar kon hij ook ingetogen nummertjes maken? One More Night van Phil Collins uit zijn album No Jacket Required. Nog meer ingetogen muziek van een koning van de disco, namelijk Casey van Casey and the Sunshine Band. Straks hoor je Please Don't Go.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voor

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: Loving Spoonful, What a Day for a Daydream.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef van dit uur ga ik terug naar een echte muzieklegende die in de jaren 60 hit na hit scoorde. Denk bijvoorbeeld maar I Can't Stop Loving You of Hit the Road Jack. Ik heb het uiteraard over Ray Charles. Zijn film, zijn levensverhaal werd gefilmd met Jamie Foxx in de hoofdrol ergens begin deze eeuw. En dat zal geweest zijn rond de sterfdag in 2004. Want het is vandaag op deze 10e juni de sterfdag van Ray Charles, die overleed op 73-jarige leeftijd. Deze vergeten groef nog een keertje. Here we go again.

allereerste hit van 10cc uit 1972. Geschreven door Lol Cream en Kevin Godley. Als een ode aan de doo-wop ballads uit de jaren 50. Dat was Donna. En nu een laatste track van het album Out of the Blue. Dat legendarische dubbelalbum van Electric Light Orchestra uit 77. Dat we vandaag in de kijker zetten. Hier is Sweet Talking Woman.

0: Canadese studioproject Lip Sync heette ze. Ja, wat ze eigenlijk ook gewoon deden als ze optraden natuurlijk. De mensen die erachter zaten. Funky Town hier bij Nostalgie Plus. En straks Just Around the Corner van Cockrobin. En zometeen Could It Be Magic. Het liedje dat geschreven werd door Barry Manilow en door de Queen of Disco in 1976. De hitparade werd ingezongen.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Your Golden Years.
13: Nostalgie Plus.

daarvoor The Promise You Made. Dat was Just Around the Corner. En Around the Corner zie ik Seb staan. Hij is er zo meteen met Good Vibrations bij Nostalgie Plus. En nu nog even de zomerse klanken van de Les Humphrey Singers. Hey.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Licht het op, laat het op, werkt de popstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
7: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
8: De 70's Top 1000.
9: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
10: De zon van vanochtend heeft plaatsgemaakt voor wolken en regen, maar we gaan het vooral niet aan ons hart laten komen met de leukste muziek. Ik heb Bos Kijks als eerste. Vier uur nieuws met Simon van Elslander.
11: Goedemiddag. Er zijn nog 2 lichamen gevonden onder het puin na de zware brand in Anderlecht. Het aantal doden van de loodsbrand van afgelopen zaterdag stijgt daarmee naar 4 slachtoffers. De 2 lichamen die de hulpdiensten nu hebben geborgen zijn na dagenlang intensief zoeken aangetroffen. Een formele identificatie is nog aan de gang. Eerder raakte al bekend dat de eerste 2 slachtoffers een vader en een zoon zijn. Beide vishandelaars die een deel van de loods huurden als opslagplaats. De Amerikaanse president Donald Trump haalt op sociale media hard uit naar Iran. Hij stelt dat het land te lang heeft gewacht met het sluiten van een deal en daar nu de prijs voor zal betalen. Volgens Trump stelt het Iraanse leger niets meer voor en zijn de marine en luchtmacht volledig verslagen. De uithaal volgt kort na het incident in de Golf van Oman, waar de Amerikaanse marine eerder vandaag voor het eerst een droneboot moest inzetten om piloten te redden van een helikopter die vermoedelijk door Iran was neergehaald. Het UZ Gent heeft een mini-MRI-scanner in gebruik genomen om angst bij jonge patiënten te verminderen. Het toestel werd in 6 maanden tijd volledig gebouwd door scholieren van Campus Lievegem. De mini-scanner staat in de wachtzaal van de kinderradiologie. Kinderen kunnen er hun knuffel doorheen sturen om te wennen aan het smalle bed en de luide claustrofobische geluiden van een echt onderzoek. Het apparaat bootste de lichten en geluiden waarheidsgetrouw na en bevat prenten die de procedure uitleggen. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen, tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden.
10: Dankjewel Simon. De files met een kwartier vertraging of meer, dit zijn ze op de Antwerpsring richting Nederland. Schuif je 35 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E34 naar Antwerpen, 25 van Melsede tot Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpsring richting Nederland, 25 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. R4 dring rond Gent richting Destelbergen, 20 van Desteldonk tot Oostakker. Op de E40 naar Brussel vlieg je ook 20 minuten tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd. De rechte rijstrook is versperd. En op D17 naar Antwerpen, kwartier erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West.
12: Good Vibrations
13: met Sebastian de Krop.

En gelukkig is het op de radio veel beter dan op tv. En dat heb je onder andere te danken aan Doe Maar. Het was Doris Day. En goedemiddag, het is 9:09, woensdagnamiddag alweer. En wat komt die 70's top 1000 dichterbij? Maandag beginnen we eraan. Ga vooral ook stemmen via onze website nostalgie.plus. Maar ook vanmiddag neem ik je al mee naar het decennium van de plateauzolen, de glitter en de broeken met de olifantenpijpen. Want ik vier jouw feest van de 70's met extra veel 70's muziek. Vandaag geef filmtickets weg aan een luisteraar die de openingszin van een 70's classic herkent. En ik wil het met jou hebben over speelgoed. Tegenwoordig zitten kinderen heel veel op schermpjes, een gsm-scherm, een tablet, een Nintendo Switch, noem het maar. Wel, dat was in de 70's zeker anders. Waarmee speelde jij als kind? Je mag het mij straks allemaal vertellen, want de 70's zijn voor mij onbekend. Ik heb het niet meegemaakt. Een flashback naar de 70's, vandaag in een nieuwe Good Vibrations. Zo gaan we al meteen glam rocken. Trek dus je smalste broek aan, een hemd met een open kraag en zet bij voorkeur een veel te grote donkere zonnebril op. Want dan zie je er helemaal uit als Matt de Hoepel. Al de Young Dudes.

0: Als die zijn keel openzet, dan komt er iets geweldig uit I Got You van James Brown. Het was vandaag de begrafenis van Margriet Hermans. Ik praat er straks over met journaliste Isabel van het Nieuwsblad, want zij was erbij. Eerst ruilen we het trompetje van James Brown in voor de saxofoon van Candy Dulfer. Samen met Dave Stewart in Lily Was Here. En ik heb ook Amanda Lear met Follow Me.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
12: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
14: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
13: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
14: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
15: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk

0: Wat een mooi instrument, de saxofoon. Candy Dulfer en Dave Stewart. Lily was here. En zometeen David Essex met Gonna Make You a Star. In de Landloperskapel in Merksplas-Kolonie is vandaag de begrafenis voor Margriet Hermans gehouden. Familie, vrienden, collega's en fans namen afscheid van een straffe vrouw, een straffe mama, een presentatrice, zangeres, politica. Want dat was Margriet allemaal. Journaliste Isabel de Ridder van het Nieuwsblad, een goede middag.
1: Hey.
0: Isabel, jij was erbij. Hoe was het?
1: Ja, het had een beetje de allures van een staatsbegrafenis. Ik denk dat iedereen die iets of wat bekend is in BV-land, was er. Er waren ook verschillende politici. Uh-huh. Er waren buitenschermen opgesteld waar enkele honderden mensen effectief ook de plechtigheid stonden te volgen. Dus ja, er was echt wel heel veel volk op de been om een laatste groet te brengen aan Margriet. En heel begrijpelijk ook, want dat was een fantastische vrouw.
0: Absoluut, absoluut. Heel veel fans, heel veel bekende mensen ook. Wie zoal?
1: Ja, het is eigenlijk een betere vraag. Wie was er niet? We hebben Jacques Vermeire gezien, Luc Appermond, Bart De Wever, Jacques Lafon was er. Mensen zoals Sabine Thiels, Michel Follet, de radiocollega hier.
0: Hè?
1: Ja, een hele, hele, hele grote hoop BV's.
0: Hoe was de begrafenis? Presentator Johan Verstreken, die leidde de plechtigheid. Hè?
1: Ja, Margriet en Johan, dat waren goede vrienden. En Johan is ook heel bedreven in dat spreken. Dus ja, dat leek een hele goede keuze. En dat was het ook. Het was heel... Ja, Johan voelde echt perfect aan van hier kan het wat grappiger zijn, hier moet het wat serieuzer zijn. Hij deed dat ook met een hele warme stem. Allee, je voelde echt aan hem ook hoe geliefd dat Margriet was. Ja, en het was heel mooi om te zien wat er allemaal en te horen, wat er allemaal verteld werd, hoe de emoties er waren. Ja, en het allermooiste waar wij echt allemaal van geraakt waren, dat was Céline. Wij vonden het op voorhand al heel sterk dat zij gezegd had van ik ga zelf spreken, want ja, voor iedereen die ooit al een ouder verloren is, dat is niet makkelijk om op zo'n moment te vertellen. Want je mag niet beginnen wenen, bij wijze van spreken. Ja, en Céline die stond daar dan toch maar gewoon. Die begon met een grapje dat we allemaal dachten van waar haalt ze de kracht? Maar ze deed het dan toch. En ja, zij vertelde echt zo mooi en zo warm over haar mama. Dat ik dacht van dat moet zo'n fijn gezin geweest zijn. En ja, toen ze dan aan het einde van haar speech kwam, dan werd het wel moeilijk. Dan brak ze wel een beetje. Maar het was zo mooi, zo oprecht. En dan denk ik van, oh, ik had Céline echt nog graag wat meer momenten bij haar mama gegund.
0: Zeker, zeker. Iedereen, denk ik, zonder twijfel. Isabel, hoe ga jij Margriet blijven herinneren?
1: Ja, ik vond het vooral heel fijn toen ik jong was dat Margriet toonde van kijk, je hoeft niet perfect te zijn om het te kunnen maken in de media. En je hebt niet die size zero nodig, want ik was zelf ook als kind een beetje molliger. Ja, dan is het wel fijn om iemand te zien die wat meer naar jou, op jouw lichaamstype lijkt dan dat het mensen zijn die, ja, die perfect eruit zien, zoals de Miss Belgisch die toen heel vaak op tv kwamen. Ja. Waar ook niks mis mee is, voor alle duidelijkheid. Maar ja, dat was niet hoe ik eruit zag. Mm-hmm. Ja, en dan later, toen ik Margriet een paar keer heb geïnterviewd, dan ga ik mij toch altijd denken van die vrouw had de meest aanstekelijke lach van showbizland. Als zij begon te lachen, zelfs al was je zelf slecht gezind, je werd goed gezien dankzij Margriet. Dat was zo, zo, zo geweldig.
0: Ja, zo gaan we Margriet Hermans denk ik allemaal blijven herinneren. Ook hier bij Nostalgie. Haar warmte, haar lach, haar positiviteit zeker ook. Isabel, dankjewel.

Hij droomde ervan om profvoetballer te worden. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En ja, nog maar goed ook misschien, want anders hadden we al die mooie singles niet leren kennen. Gonna Make You a Star van David Essex. We gaan zo naar het altaar in het gezelschap van Frank Sinatra. Eerst aanschuiven in de files, waar verlies je een kwartier of meer. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E34 naar Antwerpen, 25 minuten van Melstelen tot Sint-Anna-Linkeroever. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent, ook 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E17 naar Antwerpen ook een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier van Sint-Job-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord.

0: Zuiderse klanken in de 70s top 1000 mag niet ontbreken. Deze Adriano Celentano bijvoorbeeld. Je kan op hem of een van je andere favorieten stemmen via de website nostalgie.plus. Doe dat zeker. Straks gaan we 70s slowen met Roger Whittaker, The Last Farewell en ook Blondie Atomic.
1: De openingszin.
0: LP's, CD's, vroeger ook, die hebben allemaal een boekje met de teksten van de nummers in. Dat vind ik altijd superhandig als je een song wil leren kennen en die tekst gewoon even doornemen. Want muziek is vaak meer dan een goede melodie. Het zijn ook woorden die voor emotie zorgen, woorden die raken of woorden die je misschien zelfs doen lachen. Hoe goed ken jij de teksten van al die grote classics? Ik daag je uit, ook vandaag. Ik heb zometeen de openingszin van een bekende 70s song. Herken jij de titel en de naam van de artiest? Ik hoop het, want je kan ook vandaag 4 filmtickets winnen. Dit is de opgave. And now the marriage vow is very sacred. The man has put us together. Now you ought to make us... Puntje, puntje, puntje. En op die puntjes komt toevallig de titel van het nummer dat ik zoek. Een 70s classic in aanloop naar de 70s top 1000, maandag natuurlijk. En het zal zeker de lijst halen, dat kan niet anders. Maar herken je het ook op basis van de openingszin? And now the marriage vow is very sacred. The man has put us together. Now you ought to make us... Puntje, puntje, puntje. Speel mee, ook als je niet helemaal zeker bent. En stuur mij jouw antwoord via de website nostalgie.plus of met WhatsApp op 0477-900-800. De titel en ook de naam van de artiest heb ik nodig.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: gezellig avondje naar de cinema.
1: De openingszin.
0: Het zou wel eens kunnen dat Maya uit Lovendegem dat binnenkort mag gaan doen, want ze speelt mee. Maya, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Seb.
0: Maya, ben jij een grote muziekliefhebber?
2: Ja, toch wel. Ik speel zelf ook verschillende instrumenten. Dus heel veel bezig met muziek. Zelf vroeger ook disjockey geweest, dus ja.
0: Oké, dan zal het waarschijnlijk niet zo heel moeilijk zijn. Iedere dag een opgave, de openingszin. Jij moet die herkennen. En vandaag was dit de zin. And now the marriage vow is very sacred. The man has put us together. Now you ought to make us... Puntje, puntje, puntje. Van welke song?
2: Let's Stick Together van Brian Ferry.
0: Ja. Zeker wel. Helemaal juist hier en daar. Onder andere Luc reageerde. Vond het moeilijk omdat het een vrij lange openingszin was vandaag. Vond jij het ook moeilijk?
2: Ik vond het best meevallen. Ja. Ja. Dat ik zelf heel veel muziek bezig ben, zitten heel wat teksten ook in mijn hoofd. Dus ja, dat komt er snel naar boven natuurlijk.
0: Zeker. En goede muziek ook, hè, Brian Ferry?
2: Ja, zalig. Lekker vrolijk. Het nummer zelf is een enthousiast nummer.
0: Ja. Dus. Zo moet dat zijn. Het heeft jou 4 filmtickets opgeleverd. Welke genre film ga je graag kijken?
2: Dan ga ik een keer overleggen met mijn vrouwtje, maar dat zal waarschijnlijk toch wel science fiction of zoiets zijn.
0: Ah, oké, goed. Leuk. Benieuwd of er iets in dat genre momenteel speelt, maar je zal het zelf wel vinden. Hè. Goed, kijk, dankjewel om mee te spelen. Veel plezier met die filmtickets. Wel, en dit is Brian Ferry.

0: Let's Stick Together van Bryan Ferry.
1: Een discoschijf, net voor vijf.
0: En we zijn nog niet uitgedanst, want het is tijd voor een leuke discobeat zoals de mannen van Kool & The Gang ieder jaar wel een paar op de wereld loslieten. Denk aan Ladies Night en Celebration. Wel, dit is de opvolger daarvan. Ook al zo'n goed nummer. Get Down On It. Zie je je al staan op de discovloer in je meest kleurrijke outfit? Je gaat meedansen en meeklappen met Kool & The Gang.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go yellow!
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you got
8: a problem. Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De lichten flitsen.
10: De drums knallen.
9: De gitaren huilen.
10: En de stemmen stralen. Oh.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Nog 5 dagen
4: en we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70's Top 1000.
3: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
6: Misschien kies je wel voor een van de warmste stemmen uit de 70's. Het is niet Barry White, maar wel Lou Rawls. You'll never find another love like mine. Het is 5 uur, Simon van Elslander heeft nieuws.
7: Goedenavond. 3 thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar hun volledige jaarbudget van de ziekteverzekering al opgebruikt. De 3 factureerden maandelijks elk 58.000 euro, wat volgens de ziekenfondsen nagenoeg zeker op fraude wijst. Het wettelijke plafond voor zelfstandige thuisverpleegkundigen ligt op 235.000 euro per jaar, ofwel zo'n 19.000 euro per maand. De uitbetaling aan het betrapte drietal is stopgezet en het RISIF is een onderzoek gestart. Daarnaast kregen 94 andere verpleegkundigen een waarschuwing omdat ze al over een kwart van hun jaarlijkse budget zitten. Vastgoedbedrijf Novo Holding heeft een klacht ingediend tegen PS-boegbeeld Elio Di Rupo wegens corruptie en belangenvermenging bij een vastgoeddeal uit 2017. Volgens de klacht, die steunt op uitgelekte geluidsopnames, stuurde Di Rupo destijds de verkoop van een Luiks pensioenfonds aan 2 projectontwikkelaars. Daarbij zou 350.000 euro aan smeergeld zijn betaald om de deal door te drukken, zogezegd om eerdere miljoenenfraude bij de NMBS in de doofpot te stoppen. Regeringspartij MR eist nu een onmiddellijk verhoor in het Waals parlement. In Nederland dreigt al in 2028 een tekort aan elektriciteit en dat is 2 jaar eerder dan verwacht. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tenet. Het probleem ligt niet bij overbelaste kabels, maar bij de stroomproductie. De vraag stijgt snel door warmtepompen en elektrische auto's, terwijl gascentrales verlieslatend worden door de opmars van groene stroom. Tenet wil dat de overheid snel een capaciteitsmarkt invoert. Dat is een subsidieregeling die gascentrales betaalt om stand-by te staan wanneer er geen wind of zon is. Maar zo'n systeem bestaat al in België. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen, tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden.
6: Ik tel er 4 files waarin je een kwartier of meer aanschuift. Het is het geval op de Antwerpsring richting Nederland. Daar vlieg je een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 naar Antwerpen, 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, ook 20 van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de Antwerpsring richting Nederland komt er een kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Vibrations
3: met Sebastian de Krop.

0: iconische soulstem van Lou Rawls. You never find another love like mine. Zometeen een piepende deur en ook een ja, toch legendarische lach. Dankzij Thriller van Michael Jackson.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus. Ik ben zelf geboren in 1982. Dus ik heb de 70s niet meegemaakt. Maar aan wat ik de voorbije dagen allemaal al gehoord heb van jullie als luisteraar, dan ja, moet dat toch echt wel een hele mooie tijd geweest zijn. Ik wil de 70s graag beter leren kennen en daarom werk ik in jouw feest van de 70s iedere dag rond een bepaald thema. En vandaag is dat speelgoed. Was jij een kind in de 70s? Dan wil ik graag van jou weten waarmee jij destijds speelde. Wat had je allemaal thuis en had je een favoriet speelgoed? Misschien had je broer of zus ook nog wel iets dat je je kan herinneren. Reageer zeker ook en stuur me nu een bericht via de website nostalgie.plus of met WhatsApp. Dat kan natuurlijk ook. Ons nummer is 0477 900 800. Met welk speelgoed speelde jij in de 70s?

Dit is 80's, niet dus in de 70's, top 1183. Thriller van Michael Jackson. En waar zou Marianne Faithfull eindigen? In onze mooie lijst. Je ontdekt het vanaf volgende maandag. Ik heb de Ballad of Lucy Jordan. Dit is jouw feest van de 70's. Vandaag wil ik bijleren over speelgoed in de 70's. Wat was jouw favoriet speelgoed? Waarmee kon jij je urenlang bezighouden? Peter heeft gereageerd. Ik speelde uren met miniatuur wielrennertjes. Alle klassiekers, alle grote ronden heb ik daarmee nagespeeld. Op een zelfgemaakt parcours van karton met dan een dobbelsteen erbij. En ik kon beginnen. Ik heb zelf nog het boek met alle resultaten in. Ik hield die gewoon bij, straftoeg. François die hield zich dan weer bezig met de autootjes, speelgoedswagens in alle kleuren. En liefst die zoveel mogelijk lawaai konden maken. Ja, bijvoorbeeld ook Matchbox en Hot Wheels. Mieke was veel buiten bezig, denk ik. Want ze stuurde, ik bikkelde graag en speelde met de tol, met de elastieken, de Diablo ook. Nicole die had iets dat daar wel bij aansluit, denk ik. Klik-klak ballen. Het was een echte rage, zegt ze. Rode ballen die je dan tegen elkaar moest laten klakken. En Chantal stuurt ook. In de jaren 70 werd ik tiener. Met mijn broers bikkelde ik. Hè, zo dat gooien en vangen van de bikkels. Ik speelde soms ook een hele dag lang Monopoly. En verder puzzelen natuurlijk ook. Hè. Hoe zagen jouw jaren in de 70's eruit als kind? Met welk speelgoed hield jij je bezig? Je mag nog steeds reageren via WhatsApp of onze site nostalgie.plus.

0: The Righteous Brothers and You've Lost That Loving Feeling. Met welk speelgoed kon jij je in de 70s goed bezighouden? Danny uit Zeebrugge reageert. Ik speelde met de Matchbox-autootjes, met Lego. Spel zonder grenzen speelden we ook na. En vooral ja, veel buitenspelen tot het donker was natuurlijk. Dan wassen met koud regenwater, eten en het bed in. Roland die had als een van de eerste spelcomputers, een Atari. En dan maar het spelletje Pong spelen, zegt hij. Een soort tennis op tv met twee streepjes in een blokje dat je naar de andere kant moest kaatsen. Els hield zich bezig met de Barbies en haar mochichi. Sofia zegt, Sepp, mijn fiets en schommel was me heilig. En dan knikkeren met de jongens uit de buurt. En ja, binnen was het met Lego spelen. Ik kon me urenlang bezighouden met rolschaatsen, reageert Viviana. De hula hoop ook. En met prikballen. Geert uit Sint-Niklaas zegt dan weer, ik had zo'n Viewmaster, weet je wel, met die ronde schijfjes. Cowboy beelden, Disney, noem maar op. Dat was mijn cinema. Lichten uit op mijn kamer en dan kijker. Eigenlijk was het ja, de eerste Netflix, maar dan met klikken. Leuke herinneringen aan het speelgoed uit de 70s. Anne gaat er straks op verder na 7 uur in jouw verhaal. En na dat spelen mocht de tv misschien even op voor een goede film. Wel zometeen muziek uit de 70s filmklassieker. Saturday Night Fever met Yvonne Elliman. If I Can't Have You.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
7: Ja, schatke, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar,

0: Die is hier op de Selection website.
1: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is met zo'n superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
0: Met 200 euro inruilkorting.
1: Dat kunnen we alle matchen zien.
0: Met al onze vrienden.
1: Ja, dat scoren, hè.
0: Zal nog niet zijn. Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Hou je van verhalen over muziek?
2: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Your golden years.

0: Sade, dit was Hang On To Your Love. De files, kwartier vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Nederland, verlies je 25 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West en nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E34 naar Antwerpen, 25 van Melsele tot Sint-Anna Linkeroever. E17 naar Antwerpen, 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier van Sint-Job in het Goor tot in Antwerpen-Noord.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: 5 dagen nog maar. Maandag start de mooiste lijst, denk ik, aller tijden toch. De 70s top 1000. Want wat een leuk decennium is dat geweest. Jij kan je stem uitbrengen via onze website nostalgie.plus. Doe dat zeker. En misschien haal je wel inspiratie uit de top 3 van Jan. Jan, een goede middag.
3: Dag Sebastian.
0: Hallo, wie heb jij gekozen? Vertel eens, wie en welke nummers?
3: Ja, ik had 3 nummers gekozen. Ik had er veel meer kunnen kiezen, maar ik heb er beperkt tot deze 3. Ik had op 1 ELO gezet, op 2 heb ik Harbo gezet en 3 Bonnie M met Daddy Cool. En de meest herinner ik heb ik het liedje aan van ELO, Living Thing. Uh-huh. Omdat dat dan, ja, met die violen en zo, dat raakte mij gewoon en dan... Ik was toen wat verliefd op mijn klasgenoot en ik dacht, ja, dat is een levend ding als dat doodgaat. Dat zou toch heel erg zijn. Dat zit ook in die tekst van dat liedje.
0: Ja, ja.
3: En een 10-tal jaar later is die mens dan nog overleden ook nog. Dus dat was, maakt het nog extra
0: intenser
3: eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja, en dan op 2 heb ik Harpo gezet en Movistar. Heb ik trouwens 14 dagen terug ook al eens aangehaald en toen heeft hij dat ook gespeeld.
0: Ah.
3: En toen... had ik gezegd al, ja, ik had dat liedje, dat doet me denken aan mijn studententijd. Ik ging toen tuintjes opknappen en ik ging toen
0: gezond rijden.
3: En die eigenaar, die vond dat niet zo'n lekker liedje. En ik vond dat eigenlijk net wel een heel goed liedje. En dat doet me dat toch aan denken altijd als ik dat liedje hoor.
0: Ja.
3: En de derde plaat die ik had was Bonnie M. Diddy Cool, dat is puur eurodisco. Ik heb altijd heel graag gedanst en met deze platen kan ik het urenlang volhouden. Maar ik had ook andere nummers kunnen nemen, bijvoorbeeld Sweet of Donna Summer, ABBA. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar want de 70s is echt wel de periode waarin ik ben... Ja, dat is mijn jeugd geweest. Ja. Dus,
0: je zou bijna een 70s top 1000 kunnen maken, als ik jou zo vertellen,
3: Ja, ik weet niet, ik heb toch dat idee dat het zo best zou kunnen.
0: Fijn. Goed, ik kan er eentje spelen uit jouw top 3. Ja. En dat is die Harpo geworden met Movistar. Ja. Bedankt voor je stem en veel luisterplezier vanaf maandag natuurlijk ook.
3: Oké, dat zouden we zeker doen. Bedankt.
1: Wat zijn jouw favorieten uit de 70s?
2: Stem nu via nostalgie.plus.

0: The Archies, Sugar Sugar. Zometeen heb ik George Harrison met een nummer dat hem een rechtszaak opgeleverd heeft en veel centen gekost. En dat is de song My Sweet Lord. De groep De Chiffons had hem namelijk aangeklaagd voor plagiaat vanwege de gelijkenis met hun nummer He's So Fine. George Harrison werd effectief veroordeeld en heeft daarna gewoon de rechten op dat nummer gekocht. My Sweet Lord, George Harrison zometeen. En ook muziek van Swing Out Sister.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

George Harrison van de Beatles. Toch uniek hoe die vier na al die jaren zo populair blijven. Volgend jaar komt er een permanente Beatles tentoonstelling in de kantoren van platenlabel Apple. En het jaar daarna die lang verwachte films. Vier in totaal films over het leven van John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en dus ook George Harrison. Zijn eerste echt grote solo-hit, dacht ik. My Sweet Lord. Zometeen meer 70s met John Paul Jong, liefde jouw kant op na Swing Out Sister.

John Paul Young. Dit stond vorig jaar op 224 in de 70s top 1000. Veel te laag toch. Daar moet je iets aan doen, vind ik zelf persoonlijk. John Paul Young dus. Morgen is Lener ook opnieuw met vrouwentongen van 10 tot 12. En Leni heeft nog leuk bezoek deze week. Peter Goossens mag ze onder andere bellen over een nieuw kookboek van hem. Dat is voor vrijdag. En morgen geeft ze ook een boek weg van een thriller-auteur. Maar lijkt me wel leuk. Er is een Wallace Collection nu.

0: dit ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Nog 5 dagen.
3: En we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
5: De 70's Top 1000.
6: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
7: Nog een uur zijn we in elkaars gezelschap. Het gaat hier nogal vooruit. Ook letterlijk in de muziek met Racy. Lay all your love on me.
8: Your golden years. Nostalgie plus.
7: 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
9: Goedenavond. 3 thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar hun volledige jaarbudget van de ziekteverzekering al opgebruikt. De 3 factureerden maandelijks elk €58.000, wat volgens de ziekenfondsen nagenoeg zeker op fraude wijst. Het wettelijke plafond voor zelfstandige thuisverpleegkundigen ligt op zo'n €235.000 per jaar, ofwel zo'n €19.000 per maand. De uitbetaling aan het betrapte drietal is stopgezet en het RISIF is een onderzoek gestart. 94 andere verpleegkundigen kregen een waarschuwing omdat ze al over een kwart van hun jaarlijkse budget zitten. Bij een ongeval met een schoolbus nabij München zijn vanmiddag 3 scholieren zwaar gewond geraakt. Tientallen andere inzittenden liepen lichte verwondingen op. De schoolbus botste in een bocht op een stilstaande bus met enkel de chauffeur aan boord. De hulpdiensten rukten massaal uit met 15 ambulances en 4 helikopters om de 35 betrokkenen te helpen. De oorzaak van de klap is nog niet duidelijk. De chauffeurs waren niet onder invloed. Wielrennen. Quinn Simmons heeft de 4e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. De Amerikaan van Little Trek toonde zich na een vroege vlucht de snelste in de sprint. De kopgroep bleef nipt uit de greep van het peloton. Simmons klopte de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plaats. Van Aert zelf strandde op plek 11. De Fransman Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden.
7: Het is niet te druk op de weg. Het valt mee. Dit zijn de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E34 naar Antwerpen, een kwartier tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. En ook op de Antwerpse ring richting Gent schuif je nog een kwartier aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
2: Vibrations
6: met Sebastian de Krop.

Medley en Jennifer Warren samen. Dat is gegarandeerd een hit, hè, met dit. The Time of My Life. Het is het moment om even naar je tuin te gaan, een bloemetje te plukken en dat in je haar te steken. Voor muziek van Scott McKenzie straks en natuurlijk ook 70s. Hè. Het is jouw feest van de 70s met straks een goede dansbare van Shabby Tiger, Slow Down. Maar eerst een nieuwe kijktip. En vandaag heeft die alles te maken met het WK voetbal. Morgen start dat, maar op VRT1 doen ze je vanavond al zin krijgen met twee programma's. Het eerste is WK 2026 kick-off, waarin vooruitgekeken wordt op het voetbaltoernooi. Het wordt een uniek WK, want het is het grootste ooit met meer matchen dan ooit. Wat mogen we sportief verwachten van dat WK voetbal? Onder andere van de Rode Duivels. Maar het gaat ook over het extra sportieve, zoals de dure ticketprijzen. WK 2026 kick-off om 9:15 op VRT1. En zo mogelijk nog interessanter vind ik de documentaire Casa Hogar aansluitend. Het verhaal van het opvanghuis voor Mexicaanse straatkinderen. De Rode Duivels die speelden in 1986 een historische WK-campagne. Dat weet je misschien nog wel. Ze bereikten de halve finales. De spelers wilden graag iets terugdoen voor het gastland Mexico. En daarom richtten ze Casa Hogar op, een opvanghuis voor Mexicaanse straatkinderen. 40 jaar later trekken oude internationals Leo van der Elst, George Gruen en Danny Veit opnieuw naar Mexico om te kijken wat er van het project geworden is en welke impact Casa Hogar vandaag nog heeft. Een heel boeiende documentaire, Casa Hogar, straks om 9:15 is dat op VRT1.

0: Het zou vanaf het weekend opnieuw wat beter weer worden. Dit doet jou daar waarschijnlijk al volop naar verlangen. Scott McKenzie met San Francisco. De 70s, dat is een decennium van heel veel stijlen. Ja, denk automatisch aan de disco, aan de glamrock natuurlijk. Maar er is zoveel meer. Funk, soul, om maar een ander voorbeeld te geven. Wel, ik heb een band die daar zeker ook in thuis was. Namelijk Earth, Wind and Fire. Goed voor verschillende hits in de 70s. Ik heb er eentje die ons meeneemt naar het najaar. September uit Wind and Fire zo.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen. Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Earth, Wind and Fire met September. De Voice van Vlaanderen zit erop, maar dat wil niet zeggen dat Koen Wouters een rustige periode tegemoet gaat. Integendeel, ik zag dat hij vorig weekend nog geraced heeft, samen met zijn zoon Nono. En binnenkort starten de zomeroptredens natuurlijk met Clouseau. Ik heb passie klaarstaan.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Maar eerst heb ik jouw hulp even nodig. Jouw hulp en jouw muzikale kennis. Want het moment is weer aangebroken. Het moment waarop jij de muziek mag kiezen. Iedere dag is dat het geval in deze Good Vibrations. Jij bepaalt wat ik straks speel. Zoiets over 6:30. En dat doen we met een letter. Dagelijks een andere letter. En welke letter dat wordt, gaan we nu samen ontdekken.
1: De letter A.
0: Het is vandaag de A. We zitten helemaal vooraan in het alfabet, dus met de letter A. Welke zanger, zangeres of groep wil jij horen? Belangrijk, de naam moet dus beginnen met een A. Ja, spontaan denk je natuurlijk aan ABBA. Dat zou je zeker kunnen en mogen voorstellen. Maar er is zoveel meer. Alison Moyet bijvoorbeeld. The Animals is ook met een A. Dus de vraag aan jou, wie wil jij horen? Welke groep of artiest waarvan de naam dus met een A begint? Stuur het nu. Dat kan je doen via de website nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. De letter A, dat is het vandaag. Ik

De baby's en de babettes natuurlijk ook in de achtergrond. Hè. Isn't it time? Een paar weken terug was het hier nog de Songfestival Top 30. Wel, ik heb een van de populairste Songfestival-songs aller tijden. Stond in de top 3, dacht ik. Mosje daar is, er is toe. En er wordt gezoend ook door Prince. Eerste weg op voor nog een paar files die waarin je een kwartier verliest of meer. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Daar komen 35 minuten bij tussen Zellik en Neerpede. En op de binnenring 25 van Beersel tot Anderlecht. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Op de Antwerpse ring verlies je tenslotte nog 25 minuten van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. Dat is op de ring richting Nederland. En verder nog eens 25 van Antwerpen-West tot in Borgerhout.

0: Het top 3 in de Songfestival top 30. Maar waar zou het eindigen in de 70s top 1000? Die vraag is nog niet beantwoord. Want je kan nog steeds stemmen natuurlijk via nostalgie.plus. Erish 2 van Mosiedaris. Goed, we gaan eens kijken welke muziek er gespeeld mag gaan worden. Gekozen door jou als luisteraar. Want het is 7:10. Hoog tijd dus om even te kijken wat er allemaal binnengekomen is vandaag met de letter A. Ik speel 3 nummers na elkaar. Gekozen door de luisteraar. En de eerste is door velen aangevraagd. Onder andere door Leen, Rita en Erika. Ze willen graag ABBA. Geen verrassing, want die blijven populair. En Patrick maak ik er wellicht ook blij mee, want hij koos Agneta. Ik heb altijd een boontje voor haar gehad, zegt hij. ABBA dus, Mamma Mia straks. En voor Ivan uit Borne mag het dan weer Aretha Franklin zijn. The Queen of Soul was een favoriet van mijn mama, stuurt hij. Ik heb het vaak gehoord als kind en de liefde voor Aretha Franklin heb ik dus met de paplepel binnengekregen. Kijk, dat noemen ze nu nog eens muzikale opvoeding, Ivan. Straks voor jou, Aretha Franklin met Chain of Fools.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vindt de vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

0: Daar word ik nieuws goedgezind van, voor zover dat nog nodig was natuurlijk. Muziek van ABBA helpt altijd. Mama Mia en Aretha Franklin zat daarvoor. Chain of Fools.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Twee keer een groep of artiest met de A helemaal vooraan in de naam. En dat is logisch, want de A is de letter waar het vandaag rond draait. Jij kon suggesties doen voor artiesten of groepen die je wou horen. En dat is gebeurd. Ik overloop er een aantal die binnengekomen zijn. Luc uit Wetteren stelde voor Anthony Quinn of Amy Stewart. Maar ook ABC. Peter dacht aan Aerosmith. Frank dan weer aan Adamo. Voor Jan mag het die Alan Parsons Project zijn. Astrid Nijg voor Georgette. Adamo zie ik ook terugkomen bij Mieke. Art Sullivan voor Luc uit Kortrijk. Wat zie ik hier nog allemaal? Alan Parsons Project, ook voor Dirk. De band America voor Emmanuel. Paul dacht aan Christy. Goedroen dan weer aan Alain Barrière. Aerosmith ook met Dream On voor Maya. Walter wil graag André Hazes. Amanda Lear wordt hier ook voorgesteld. Net als Arm and the Ants. Ace of Base, een keuze van Nestor. Christel dacht aan Aha. Aan Christy komt voorbij. Arno, Elfenville voor Danny. Elfenville ook voor Johan. Allee, veel te veel om op te sommen. En ook nog een keuze van Alex uit Hombeek. Alex, een goeie avond.
2: Een goede avond.
0: Vertel eens, de letter A, wie mag het voor jou zijn?
2: Ik heb geopteerd voor A Flock of Seagulls met Wishing. En ik denk dat daar nog een subtitel bij was. If I Had a Photograph of You. Ja. Dus haakjes zo.
0: Klopt, je weet het nog goed. Heb je het singeltje ooit gehad?
2: Ja, dat is uit de goede tijden.
0: Ja. Heb je het singeltje nooit gehad?
2: Ik heb het volgens mij nog altijd in mijn bezit. Ja, absoluut. En dat is nog de vinylperiode.
0: Ja, zeker. Heb je een grote collectie aan vinyl?
2: Ja, toch wel. Ik heb over de jaren heen toch wel, ik denk, een duizendtal singles. En okay. Ik denk in LP's dat we toch ook rond de 900 of zoiets zitten.
0: Ja, kan ook wel tellen.
2: En die zijn nog steeds bewaard gebleven.
0: Ja, je kan concurreren met collega Domi van Villa Vinyl.
2: Ja, nu, ik probeerde ook aan Domi zo nu en dan eens een suggestie te geven dat hij dat ook zou hebben op vinyl. Dus dat klopt.
0: Ja, fijn. Kijk, zijn herinneringen ook die Wishing voor jou aan een jeugdhuis, toch, hè, destijds?
2: Ja, klopt. Inderdaad. Nu, wij hadden of hebben nog steeds jeugdhuis Foyer in Hombeek. En dat was in die tijd toch wel een plaats om naartoe te trekken. En ook met hele goede muziek. En daar werd dan ook wel de vinylplaatjes en de singeltjes opgelegd.
0: Ja, daar heb je veel gezeten, veel gedanst. Onder andere op A Flock of Seagulls. Dankjewel. En geniet ervan, hè, Alex.
2: Oké, dankjewel.

0: Alex zal in gedachten weer in het jeugdhuis in Hombeek gezeten hebben. Met dank aan A Flock of Seagulls. Dit was Wishing 5 voor 7. Anne, zometeen met jouw verhaal. Anne, een goede avond.
1: Goeie avond, Seb.
0: Anne, ik had het net over speelgoed. Speelgoed in de 70s. Ja. Want het is natuurlijk jouw verhaal van de 70s. Met wat speelde jij destijds als kind?
1: Oh, ik speelde heel graag rollenspellen.
0: Ah. En
1: ik heb bijvoorbeeld heel lang radiootje gespeeld. Dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja, precies wel. En hoe dus plaatjes zelf dan opleggen? Of,
1: ja, plaatjes niet zozeer, maar ik deed alsof interviews met alsof bekende mensen.
0: En dan was je de bekende persoon en
1: ja,
0: de interviewer.
1: Ja, ik was allebei.
0: Oh, leuk. Goed, fijn. Jij gaat verder op het speelgoed uit de 70s. Wat ga je doen?
1: Ja, ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die van hun spel hun beroep gemaakt hebben. En ook, ja, wat blijft jou het meest bij gewoon?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, wat blijft jou het meest bij over speelgoed inderdaad in de 70s? Dat mag je nu delen via nostalgie.plus. Dat is onze website, die weet je wel zijn. Of WhatsApp 0477 900 800. En zo is het bijna 7 uur. Ik heb Leon Heywood nog voor je. Don't push it, don't force it.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Oh, yellow.
0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Nog 5 dagen.
9: En we beginnen eraan.
10: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
11: De 70's Top 1000.
12: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
13: Muziek, een microfoon en een paar knoppen. Het zag er in de 70's niet veel anders uit voor mij. Maar hoe was dat voor jou?
14: Your golden years.
13: Jouw verhaal. Welkom.
14: Nostalgie.
13: En er is nieuws.
15: Goedenavond. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor 235.000 euro gefactureerd. Ofwel zo'n 58.000 euro per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Paul Kallewaert van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
16: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. Wij hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
15: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. Parkeerapps verbergen vaak extra kosten. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Testaankoop. Het vraagt daarom meer duidelijkheid over hoeveel een parkeersessie gaat kosten. Want dat gebeurt amper. En dat is misleiding, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
17: Bij sommige apps moet je dat echt apart gaan opzoeken. Er is ook een app die enkel het maximale parkeertarief meegeeft. Maar dus het is niet altijd even duidelijk op voorhand hoeveel je ongeveer gaat moeten betalen. En dat is een wettelijke verplichting. En wij vinden dat dat echt wel duidelijker kan en moet.
15: 4411 is vandaag veruit de meest populaire app. Testaankoop hoopt ook op meer concurrentie, want dat gaat automatisch helpen. Iran dreigt met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. Gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juni spelen onze Rode Duivels tegen Iran. Net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hen net voorblijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
5: We zijn er al blij over vandaag. Het was ook al lastige rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg snuiters de best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar het lukte net niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
15: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
13: En je staat in de wacht langer dan een kwartier op de Brusselse Buitenring. 53 minuten tussen Zellik en Neerbeden.

Dynamite, ja ja, hoogstens een paar trekbommetjes in de 70s, dat hoorde bij die kinderstreken. En we gaan weer spelen zoals toen. Seb vroeg al naar waar je meespeelde in de 70s. Ik zoek naar dat ene spel waar je nooit genoeg van kreeg. Met poppen, autootjes, vier op een rij. Speelde jij toen misschien al wie of wat je later zou worden? Juf, bakker of tandarts? En wat zegt dat spel vandaag nog over jou? Misschien was je toen al zorgzaam, handig, creatief of helemaal in je eigen wereld. Ik wil het heel graag weten. Nostalgie.plus. En delen via WhatsApp kan natuurlijk ook. 0477-900-800 is ons nummer. En ik hoor je dan graag tussen nu zo ongeveer en 9 uur. Of maandag.

wat speelvogels, toch wel, zo blijkt uit jullie verhalen. In Arlette herken ik mezelf toch wel een beetje. Anne schrijft ze, ik trok vroeger al spelend naar het podium met een haarborstel als microfoon, een sjaal rond mijn hals en dan zingen in de living, ouders en broers onder lichte dwang in het publiek. Later koos ik voor het beroep van kleuterjuf, maar op familiefeesten sta ik nog altijd als eerste te springen om een lied in te zetten. En die kleuters Arlette lijkt me eigenlijk ook een heel dankbaar publiek, toch?

0: It's a long way there. Terug naar waar je vandaan komt, zoiets. Ook in jouw verhaal speuren we naar jouw fijnste 70s herinneringen. Het speelgoed of het spel dat je nooit meer zal vergeten vandaag. En we gaan op weg met Ace zometeen en een blije uit de 60s.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Het beste uit de 60s,
0: 70s
8: en 80s.

Days and How Long. En ondertussen hebben twee speelse Bennies gedeeld over hun speelgoedjaren in de 70s. De ene denkt terug aan Matchbox, Cars, Action Man, soldaatjes, knikkers, bikkels, modelbouw en ja, Lima-treinen. En de ander zegt, eigenlijk was ik in de jaren 70 al te oud voor speelgoed, maar één ding kruiste rond mijn vijfde mijn pad en heeft me na 65 jaar nog altijd niet losgelaten. Urbanus zou zeggen, goeie poeier. En we mogen raden, zou het iets met onze classics van doen kunnen hebben? Benny nummer 2.

Richie Family met The Best 70s Disco in Town. Die vind je hier natuurlijk bij Nostalgie Plus. Wil je je 2 uur lang in glitters hullen, dan aansluiten op vrijdag. Zeker doen. Telkens vanaf 7 uur 's avonds voor de grote soul en disco show. Een lied voor de wereld uit de 70s zometeen om zij aan zij op mee te wiegen. Eerst uit eigen land. We houden haar dichtbij dankzij iets als porselein.

0: Solid zongen Ashford en Simpson en dat waren ze lang daarvoor als singer-songwriter duo, want ook dit geweldige succes is van hun hand voor Diana Ross. Suggesties voor onze 70s top 1000, hup naar nostalgie.plus om jouw favorieten aan te duiden. Jan mag de zijne zo meteen zelf aankondigen met een goede reden. Eerst gieren de gitaren bij Survivor.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Survivor and the Eye of the Tiger. We hebben het vandaag over speelgoed. Een heel speelse aflevering van jouw verhaal. Goedenavond, Jan.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Ja, ik heb jou niet gebeld om over jouw speelgoed te praten. Maar ja, we hadden net al een gesprekje en je was daar eigenlijk over bezig. Je vertelde iets over renners.
1: Ja, renners. Je kon dat vroeger kopen in krantenwinkels.
0: Ja.
1: Fiets je met een renner op. En je had het in alle mogelijke kleuren, alle mogelijke merken ook van toen. Als ik mij een paar kan herinneren, Molteni, Salvarani, blablab, en wat weet ik allemaal. En wij speelden toen in het zand in feite,
0: ja,
1: met knikkers.
0: Ja.
1: En waar de knikker terecht kwam, mocht je renner staan.
0: Was dat in de zandbak of woonde je dicht aan zee?
1: Nee, dat was in de zandbak.
0: Oké, okay, ah ja, oké. Okay.
1: Wij woonden in Brussel.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Wij woonden in Brussel, dus heel ver weg van zee.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat
0: ik nog verder hoor. Ik nog verder, ja.
1: En dat was heel leuk altijd en ook heel spannend. Hè? Want ja, hoe vlugger je met de knikker kon knikkeren, hoe beter dat de renner het deed. Hè?
0: Ah ja.
1: En dan was je de grote winnaar. Wat deden we ook veel met Panini, hè?
0: Ja.
1: Dat bestond toen ook al. Dat bestond
0: klopt.
1: Toen ook al.
0: Ja.
1: Natuurlijk niet in de versies van vandaag.
0: Ja.
1: Maar dat bestond ook al toen.
0: Ja.
1: En vooral ook Lego. Hè. Het begin van de Lego-treinen.
0: Ja.
1: Dat was spectaculair. Dat een trein kon rijden op sporen met blokjes.
0: Ja, fantastisch.
1: En
0: hè?
1: Nog niet de elektrische versie en zo. Dat kon nog allemaal niet. Maar mooi, als wat.
0: Ja.
1: Dat was heel leuk allemaal.
0: Ja. Maar daar bellen we eigenlijk niet voor, hè? Ik ben heel benieuwd, en misschien kan je nog een paar mensen inspireren naar jouw keuzenummers voor onze 70's Top 1000. En ik ga ze niet allemaal zelf aankondigen. Die eer is aan jou. En je hoort me ook.
1: Maar ik had er willen vier geven.
0: Ah, je had er vier willen aanduiden, ja?
1: Die vond ik niet, die vierde.
0: Oh, en welke was
1: maar
0: dat?
1: Degene dat ik aangeduid heb, degene dat ik niet vond, was van de Sparks Amateur Hour.
0: Amateur Hour, ja.
1: En die stond er niet bij, dus ik heb die erbij geflanst als vierde en om eventueel in de lijst op te nemen dan.
0: Oké, okay, prima zo. Misschien
1: en ik heb
0: daar
1: wel gekozen, dus ook van de Sparks dan. De Town in Big Enough for Both of Us.
0: Ja.
1: Dat was een superhit, ik denk in 73 of 72, dat weet ik nu niet juist meer. Maar, en de Sparks zijn altijd blijven meegaan. Ik vond het altijd zo'n supergroep. Heel rauw, heel ruw. En toch heel beluisterenwaardig in feite.
0: Ja, schitterende plaat ook, hè?
1: Ja, inderdaad. En dan als tweede had ik Adriano Celentano.
0: Ja.
1: En nu wordt het heel moeilijk. Reason Calling van Yusso.
0: Fantastisch.
1: Dat is onuitspreekbaar in feite waar dat
0: het
1: dat vandaan gehaald is. Dat weet niemand, maar ja, ik heb me laten wijsmaken.
0: Ik denk dat het om de radio-dj's te jennen is.
1: En ik heb me laten wijsmaken dat hij dat gehaald heeft in de Verenigde Staten en dat een verbastering is van een Amerikaans en Italiaans woord.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Dat zou zijn.
0: Ja.
1: Maar bon, het is onuitspreekbaar, maar het is wel een fantastisch liedje.
0: Ja, ja.
1: En dat blijft meegaan, want ik hoor dat nu nog regelmatig bij jullie op de radio.
0: Ja, ja, zeker, zeker. En dan,
1: ja,
0: vind ik wel heel anders, nummer 3.
1: ABBA.
0: Ja, ABBA. Klinkt wel wat anders.
1: Ik heb echt moeten kiezen, want ik hoor alles graag van ABBA.
0: Ja.
1: Om het even wat, ik heb gewoon met de vogelpik gedaan. Zak.
0: Is het echt?
1: Maar alles graag van ABBA. Dus
0: ja.
1: Er is niks van in het repertoire dat mij koud laat. Dus vandaar.
0: Ja, ik denk dat er maar één manier is om iets van ABBA eruit te halen. Dat is dan met de vogelpik.
1: Ja, dat is dat. Maar het mooiste van ABBA stond er ook niet tussen.
0: Ah.
1: En dat is Happy New Year, maar dat kent er niemand.
0: Jawel. Happy New Year, Happy New Year.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Allee, we gaan het op. We gaan het noteren.
1: Maar het was heel leuk. Ja. En ik sta te popelen om te luisteren naar de volgende week.
0: Nog even geduld, nog 5 dagen.
1: Nee, maar het is ook mijn jeugd in feite.
0: Ja.
1: Ik ben wel 57, Zang. Dus ik was toen van 13 tot 23. Dus
0: ja,
1: dat is het hoogtepunt van je bestaan,
0: ja,
1: bij wijze van spreken.
0: Maar er komt al veel uit de 70's voorbij, hè, voordat het zover is. Dus ik hoop dat je daar ook van kan genieten.
1: Ja, inderdaad.
0: Jan, we gaan eens luisteren naar Sparks. Ja, nou niet dat ene nummer, maar wel This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. En veel luisterplezier.
1: Ik zal mijn best doen. Oké, okay,
0: groetjes.
1: Ja,
0: jij bedankt.
1: Ja,
0: bye bye.
1: Ja, goedenavond daar.
2: Wat zijn jouw favorieten uit de 70's?
3: Stem nu
2: via nostalgie.plus.

Benny nummer 2 noemde daarnet een stuk speelgoed dat hem sinds zijn vijfde nooit meer heeft losgelaten. Ik vermoedde al dat het iets met muziek kon te maken hebben. En ja hoor, deelt hij nu. Beter nog, het was de radio. Dankjewel Benny, ook mijn favoriete speelgoed van vroeger en van nu. Verkleed spelen, ook niet slecht. De tweede helft starten we met Gypsies, Tramps en Thieves in dat thema. Na

een verkleedspelletje misschien dus. Vanavond spelen we nog eens zoals vroeger. Sepp had het al over speelgoed uit de 70s. En ik ben benieuwd welk spel jou meteen terugkatapulteert naar die tijd. Knikkeren op straat, winkeltje spelen, Lego bouwen of urenlang gezelschapsspellen aan tafel of gezelschapsspelen, whatever. Misschien deelde je wel wat, of speelde je wel wat liever, wat je later ook worden wilde. Politieagent, leerkracht of winkeluitbater. Deze winkel heeft één adres. Nostalgie.plus of WhatsApp.

70s, doorspekt met een tol, bikkels en veel gezelschapsspelen voor Erwin. En Viviana kon urenlang rolschaatsen en hield zich verder zoet met een hula hoop en prikballen. Dat zijn die balletjes die je opwierpt tegen de muur, zeker? Ben niet helemaal zeker. Wie helpt? Wie helpt?

Wie groeit, blijft zichzelf weer vinden. Opnieuw en opnieuw en heruitvinden. Dat weet David Bowie als geen ander. Het leverde ook Cliff Richard een grote comeback op. Aan het eind van de 70s kwam hij met meer ballen uit de hoek, laat ik maar zeggen. En hij scoorde We Don't Talk Anymore op nummer 1. En er was ook dat heerlijke Carrie. Maar eerst een wijntje.

0: In zijn beginjaren vond ik hem wat te lief en te springerig, maar dit lust ik wel, Carrie van Cliff Richard. Maakt ook helemaal niks uit, hè, wat ik vind over onze classics. Jij stemt onze 70's top 1000 via nostalgie.plus. Een hele goede avond, Chantal.
1: Goedenavond, Anne.
0: Jij hebt ook al gestemd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ik heb gestemd en nu toevallig. Jan, of dat hem ook eten erjuist, die heeft twee dezelfde uitvoerders genomen als ik.
0: Ja.
1: Dus dat is echt wel leuk.
0: Ja, maar ja, er moeten er natuurlijk een paar in die lijst terechtkomen, hè? Als iedereen iets anders stemt.
1: Ja, maar ja, je hebt wel een serieus wat keuzes.
0: Ja, ja.
1: Dus uiteindelijk, ja, denk ik, is het moeilijk. En ja, het is geen dat u het meeste bijblijft en waar je het meeste mee meedoet, die je eigenlijk dan neemt. Maar het was een moeilijke keuze, want er staan er heel veel in,
0: ja,
1: die eigenlijk heel, ja, typisch voor de jaren 70 zijn. Hè?
0: Ja, ja, het is een hele opgave.
1: Ja,
0: ja,
1: klopt.
0: Zeg, we hebben het over spellen vandaag. Is er zo één spel waar je van zegt van, goh, dat was het echt voor mij in de 70's?
1: Ja, dat was Monopoly. We hadden niet zoveel gezelschapsspelen. En ik had twee broers, één die een jaar ouder en twee jaar ouder was.
0: Ja.
1: En als het verlof was, dan ja, tafelvrij, 's morgens na het ontbijt. En dan begonnen we Monopoly te spelen. En dat kon dan heel de dag duren. En dikwijls gingen we de dag erop nog verder.
0: Wauw.
1: Dus, totdat er een winnaar was. Ja, ja, ja.
0: Oh, ik weet dat wij wel eens op een zondagnamiddag, en het was ook mijn favoriete spel, maar een hele dag heb ik nooit gespeeld, nee.
1: Ja, ja, ja, wij waren allemaal nogal competitief.
0: Dus, dat herken ik ook,
1: dat was,
0: ja,
1: eigenlijk wel leuk, want je speelde het echt uit.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: En iedereen bleef eerlijk en zo?
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: En wie was dan de bank?
1: Dat school. We deden het om beurten, om ook eerlijk te zijn.
0: Ja. Oké, okay. Eerlijk
1: dat
0: verdeeld.
1: Wel, ja, heel leuk. En als het dan slecht weer was, was het helemaal leuk. Want dan, ja, muziek erbij en dan, ja, een drankje en dan wat thee of cola,
0: ja,
1: en wat chips erbij. En, ja, heel de dag niet, gewoon.
0: Ja, zalig.
1: Ja, dat zit in uw geheugen, hè.
0: Ja, ja, ik zou zeggen van, Chantal, ik weet niet waar jij woont. Ik vermoed in de buurt van Antwerpen. Het is hier heel donker. Het was hier aan het onweren.
1: Het is heel donker en ik had juist, ja, een hele mooie regenboog.
0: Oh, is het
1: dus,
0: waar?
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: maar de Monopoly kun je misschien ook terug naar boven halen.
1: Ja, maar ik heb mijn man niet zo graag gezelschapsspelletjes doen.
0: Ik kom wel eens af. Ik kom wel eens
1: af. Ah, wel, dat is goed. Dat is leuk.
0: Ja, ja, goed. Zeg, ik wens je nog heel veel plezier met onze 70's top 1000. Maandag is het zover. Hè. Het begint echt wel te spannen. En dank je wel om te delen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En blijven spelen, Chantal.
1: Ja, ik zal nooit mee te zoeken.
0: Ja, blijven spelen. Groetjes, hè.
1: Ja.
0: Joe,
1: ja,
0: joe.
2: Nostalgie Plus.

een piepjonge Freddie James, Get Up and Boogie. Bij Sophia in de straat speelden de meisjes met de meisjes en de jongens met de jongens. Maar ik liever met jongens. En na een beetje zeuren kreeg ik uiteindelijk van mijn ouders een zakje knikkers. Ik was ook een echt buitenkind, fietsen en ravotten. Ik had altijd kapotte knieën. De eerste communie met knieën in het rood en open ellebogen. 70's waren de meest onbezonnen tijd van mijn leven. Nostalgie. En ook nog zo leuk alle berichtjes bij jou en Seb. Dankjewel, hè, Sophia.

0: Jullie volgden misschien ook het afscheid van Margriet Hermans vandaag, nog niet zo lang geleden van het jaar, hier op zondag bij Nostalgie Plus. Wat mij opviel in de dienst was hoe haar dochter Celine het verhaal van haar mama bracht met kleine details en kleine trekjes. Dingen waar je meestal niet bij stilstaat tot ze er plots niet meer zijn. En het zijn echt wel die kleine dingen die ertoe doen en die het hele verhaal vertellen.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

Zeer goede combo Marvin Gaye en Kim Weston voor It Takes Two. En Crystal had ook een favoriet paar in de 70s. Zij combineerde poppen met muziek. Ik speelde met mijn poppen, schrijft ze terwijl ik vinyl beluisterde. Mijn poppen waren de kindjes. Elvis Presley was mijn man, die me verlaten had. En blijde dat ik deed, want Elvis was er vandoor, let nu goed op, met Donna Summer. Elvis en Donna Summer. Ja, poppen en muziek, die zie ik, Crystal. Dat is dan popmuziek in het kwadraat, maar Elvis met Donna Summer. Ik weet het zo niet.

0: Voilà.
1: Gert weet nog van matchbox-autootjes waarvoor hij net als Jan ganse wegen in het zand ontwierp. En Christel vervolgt haar poppenspelverhaal. Koken voor mijn poppenkindjes deed ik op een plastic mini-fornuis dat kookgeluiden maakte. Maar veel werk had ze niet, want voor haar man, Elvis, moest ze niet koken. Die was er vandoor met Donna Summer. Lijkt me nu toch ook niet precies een keukenprinses, hè?

Paul McCartney en Wings, Mrs. Vanderbilt. De naam is niet toevallig gekozen, hoort bij een lied over de zin en de onzin van status. Nu ik daaraan denk, verhalen over Barbie heb ik niet zien voorbijkomen. Beetje vreemd, toch wel. Morgen 70s films. Ik denk aan Louis de Funès, die thuis veelvuldig passeerde op het kleine scherm tijdens de 70s. Maar waar denk jij aan? Sepp polst naar jouw favoriete 70s films morgen tussen 4 en 7. En ik wil van jou weten welke daarvan toen echt iets in jou wakker maakte tot vandaag nog. Ken je het antwoord nu al? Loop dan zeker even langs op nostalgie.plus. Dromen van vroeger en nu, Fleetwood Mac, na 9 uur. En dit is vooral voor ons, bij leven en welzijn, zoals dat dan heet. Dit zijn Dire Straits en Walk of Life.

0: Nieuwsblad Podcast. Een goed gevulde showbizclub vandaag met uiteraard het afscheid van Margriet. Daar gaan we het over hebben, maar ook over Blind Gekocht. En er zit veel frustratie. Wat is daar precies allemaal aan het gebeuren, Desna?
1: Ik denk ze gaan daarna terug naar de kandidaten kijken of ze nog wonen. En ja, voor sommige kandidaten kan het altijd beter of meer zijn.
0: Ja, ondankbare kandidaten.
1: Dat heb ik niet gezegd.
0: Tafelgenoten Isabel de Ridder. Dag Isabel.
2: Dag Robin.
0: Desna Lespinois. Hey.
2: Hey, dag Robin.
0: En Nick de Schutter. Hallo.
3: Hallo.
0: Kom, we gaan eraan beginnen. Ik ben Robin Vissenakens. Welkom in de Showbiz Club.
2: Koriander.
3: Koriander, het is gebeurd.
4: Wat hebben we vandaag geleerd?
5: Top, top, top, top, top.
0: Wie ben jij echt? Ja, vanmorgen is er door ongelooflijk veel mensen afscheid genomen van Margriet Hermans in de Landloperskapel in Merksplas. Buitenschermen waren er, livestream online was het te volgen en 600 genodigden in de kapel. En Isabel, jij en ik, wij waren daar ook bij.
6: Beste Céline, beste Frank, beste familie, collega's en vrienden en fans hier binnen en buiten de kapel in Merksplas. En ook de vele kijkers thuis en in het buitenland via de livestream.
0: Ja, dat is Johan Verstreken, die heeft het begeleid.
7: Ja, Johan Verstreken was een goede vriend van Margriet. En ja, die doet dat ook professioneel. Dus ja, dat was eigenlijk denk ik de ideale keuze om dat te doen. Ik vond ook dat hij zo de ideale mix had tussen op de ene moment dat het wat grappiger werd, dat hij daar ook wel de humor kon naar voren brengen. En dan als het wat serieuzer mocht zijn, was het ook wel meer ingetogen. Dus ik denk dat ze daar echt wel een hele goede spreker hadden gekozen.
0: Ja, absoluut. Wat was jouw indruk van het geheel, van de begrafenis?
7: Ja, ik dacht van wauw, Margriet, als je dit nog zelf gedaan hebt, dat is wel, klinkt misschien oneerbiedig, maar het was echt wel going out with a bang. Het was echt heel mooi geregeld. Ze had ook hele toffe mensen die daar waren. De dingen die over haar verteld werden, de artiesten die er stonden.
0: Want die heeft ze zelf, dat werd gezegd, dat ze die ook ze nog zelf had gekozen.
7: Lechtenberg bijvoorbeeld, die dan heel zijn agenda vrijmaakt om daar toch maar te kunnen zijn, om daar 3 minuten een nummer te zingen. Ja. Dat toont wel aan wat voor een impact dat die vrouw gehad heeft op heel veel mensen. Hè?
0: Bart Herman ook, want tijdens zo'n dienst zie je ook wel wie, door wie was ze allemaal omringd. Hè? Welke bekende mensen en zo. Ja, zijn er namen bij dat jij dacht van, ik vond hem zo Mark Koeken en zo. Dacht van, je loopt hier ook rond.
7: Ja, die kenden elkaar blijkbaar van in het Witte Paard.
0: Dus Margriet kwam overal en leert dan mensen kennen.
7: Ja, ik denk dat Margriet ook zo het soort persoonlijkheid was die, waar iedereen graag bij wilde zijn. Als je Margriet zag, werd je daar vrolijk van. Hè?
0: Ja, en dan voelde je meteen al, ik ben vriend of vriendin van haar. Hè?
7: Ja,
0: zo met dat gevoel.
7: Absoluut, absoluut.
0: Wat ik een beetje raar vond, in het begin dacht ik, het is een beetje zakelijk. Hè? Zo de broer die begon te praten en zo een beetje zoekend naar woorden. Ik dacht van, had jij dat ook zo, dat gevoel? En dat het dan losser kwam?
7: Ja, ik denk dat het ook wel een beetje samenhangt met hoe gewoon ben je dat om voor een publiek te staan, voor een publiek te spreken. Ja. En als je dan iemand als Céline hebt, die ook wekelijks op het podium staat. Ja, tuurlijk zal die waarschijnlijk iets vlotter zijn in die omgang dan mensen die dat nooit doen en die spotlights niet gewoon zijn. Want ja, dat is toch ook wel indrukwekkend. Je hebt niet alleen heel die kapel die vol zit. Dan heb je daar nog honderden mensen die buiten op een scherm staan te kijken, terwijl het nog eens aan het regenen is. Ja, ik kan mij voorstellen dat je dan wel even die impact voelt van, hier zijn echt heel veel ogen op mij gericht.
0: Ja, want je zegt nu, Céline, dat was toch de ongelooflijk straffe madame die dat kan doen.
7: Voor mij een van de krachttoeren van het afgelopen jaar nu al. Hoe zij dat gedaan heeft en hoe sereen, hoe tof dat zij dat maakte. Ik dacht van, die vrouw die begint met een grapje. Hoe? Als ik dat zou moeten doen over mijn mama, ik zou niet uit mijn woorden komen. En zij komt daar van voren en oont dat gewoon. En ja, vertelt dan 12 minuten lang zo de meest mooie anekdotes over haar mama. Dat ik ook dacht van, ik had u zo graag nog wat meer van die momenten met uw mama gegund.
0: Ja, Jens, mijn echtgenote, die zei altijd tegen Margriet en tegen Céline, jullie moeten samen naar het Songfestival gaan. Moeder en dochter, dat zou zo mooi zijn. Het zal er niet meer komen. Het is heel hard. Om dan te merken van Margriet is er niet meer. En ook Céline die zegt letterlijk, mama, jij had altijd het laatste woord, maar nu ben ik het die het laatste woord. Dat zijn die grapjes die jij bedoelt.
7: Ja, zeker wel. En ja, in het begin van, ik ben een Hermans, ik had gezegd dat ik niet lang ging trekken, maar
0: 17 minuten, want jij zei 30, bijna 17 minuten.
7: Ik denk 12 in totaal.
0: Oké, dan was mijn klok even doorlopen, denk ik. Ja, ik vond het zeer mooi. Dit zei ze ook nog, wat heel pakkend was over haar mama.
3: Mama, als jouw DNA een remedie voor kanker zou zijn, dan zaten we hier vandaag niet. Want dat zijn de sterkste cellen die er bestaan. Hoe ouder ik word en hoe meer ik bijleer over jou, des te meer herken ik jou in mezelf. En dat maakt me trots. Want al ben ik maar 1/10 Margrietje, dan ziet mijn toekomst er rooskleurig uit. En dan kan mijn omgeving zich maar beter schrap zetten.
0: Céline heeft gesproken, ook Misha Mara, Le Kappermond. Ja, vond je van het geheel dan?
7: Ja, ik vond het wel mooi. Waar, ja, laten we zeggen showbizvrienden, want ik weet ook wel dat Misha familie was. Maar ja, die spraken ook met ongelooflijke warmte over hun vriendin Margriet. Niet over hun collega die ze toevallig kende, omdat ze er een paar keer mee in een programma hadden gezeten. Maar dat was echt zo van... Ja, dat was echt het mamatje, de vriendin, de persoon die zei van kom op en ja, maak het leuk. En die af en toe ook wel gewoon zei wat ze dacht, maar er dan ook wel altijd mee wegkwam, omdat er altijd wel een grapje in het verhaal zat.
0: Ja, en toch ook een gebroken stem bij Luc Appermont, een gebroken stem bij Misha Mara, ja, bij Céline uiteraard. Maar...
7: Ja, en wat ik ook zo opvallend vond, ik heb nu ondertussen helaas al een aantal begrafenissen van BV's meegemaakt, maar dit was wel de eerste waar er twee keer een staande ovatie werd gedaan voor iemand. Misha Mara vroeg van ja, een applaus voor Margriet Hermans. Heel die kerk stond recht. Céline vroeg dat. Heel die kerk stond recht.
0: En een lang applaus. Hè?
7: Ja, maar buiten ook.
0: Want je zegt, je hebt een aantal... Hans Zotte was op zijn manier, of tenminste de begrafenis op zijn manier, ook wel mooi om mee te maken.
7: Tuurlijk.
0: Martin Prene afgelopen weekend nog, met heel veel vrouwen, 200 vrouwen die uitgenodigd werden. Dus iedereen heeft zo, en Margriet nu ook op haar manier dan afscheid genomen.
7: Ja, absoluut. Het was... Ik vind dat een beetje lastig om dat te zeggen over een begrafenis, maar het was mooi.
0: Het was mooi. Het was een mooi afscheid, maar dat dient toch ook zo?
7: Ja, ik vind dat een rare connotatie. Zo begrafenissen zeggen dat het mooi was. Ik denk van begrafenis moet een beetje triestig zijn, maar dit was ook leuk of zo.
0: Ja, want als je mensen tegenkomt die je kent, en ja, heel die showbiz kent elkaar, en dan zie je Willy Sommers.
7: En ineens zeg ik daar Robin Vissenhuyck.
0: Ja, voilà. Dus, en dan denk ik van, hoe gaan wij nu goeiendag zeggen? En wij knipogen even aan elkaar. Met je hand op. Nee. Maar het is wel zo dat al die bekende mensen kennen elkaar. Mm-hmm. En dan gaan ze wel kijken naar elkaar en zo even goeiedag zeggen, maar niet uitbundig van, hey, dat is lang geleden. Dat gaat niet op zo'n moment.
7: Ja, nee, dat zou ook, stel je voor dat je dat wel zou doen, dan zou je toch ook zoiets hebben van, dit is wel heel ongepast.
0: Ja, ik weet het, maar je ziet ook wie bevriend is met wie. En dan, ik vond het heel straf om een mix te zien van mensen. Mm-hmm. Wat ook nog opviel, wat gezegd is, er zat een primeur in heel die begrafenis.
7: Ja, klopt. Margriet zal postuum dan te zien zijn in De Verraders in het nieuwe seizoen.
0: Ja.
7: Ik ben heel benieuwd hoe dat ze dat gaan aanpakken, maar ik vind het dan ook wel weer sterk van Céline en van de familie dat ze zeggen van we gaan dat toch laten doorgaan, want dan zie je daar Margriet die nog niet ziek is, die echt... Helemaal in goede doen is. Ja. En ja, om dat dan te zien en te weten van hoe snel het dan gegaan is. En ja, je gaat daar niet onderuit kunnen. Want je weet, mensen gaan daarover spreken. Daar gaat over geschreven worden. Ja, dat moet wel hard zijn.
0: En een van de eerste beelden is dat Margriet in een kist zal liggen. Ja. Bij de Verraders. Dan denk je toch ook van, oh, dit gaat echt hard binnenkomen.
7: Dan denk ik, dan snap ik ook ergens wel dat je het vertelt al. Omdat je... De connotaties die daar dan mee gepaard gaan, dat je dat allemaal wel gewoon wil voor zijn en in de kiem wil smoren. Ja.
0: Dus en dan denk je toch van, wie zat er nog in die club van de Verraders, hè? In de zaal?
7: Ja, het zou mij niet verbazen als er een aantal in de zaal zaten. Er waren wel een aantal gezichten waar ik van dacht van... Margriet kende ook veel volk natuurlijk.
0: Voilà, daar wil ik naartoe gaan. Zoals bijvoorbeeld ook Sam Goris, die mooie woorden heeft over Margriet.
5: Ja, dat was punt 1, een heel goede zangeres. Hart op de tong en altijd een paar teken plezier. Ja, een heel gezellige madame.
8: Ja, humor.
5: Lachen. Een paar teken plezier. Kan het beter verwerken.
0: Ook politici, Bart De Wever, was een hele bunch van politici. Hè?
7: Ja, Matthias Diependalen was er ook. En ook Jan Peumans liep er rond.
9: De lach en natuurlijk de vriendelijkheid. Die had geen remmingen om met andere mensen om te gaan. Het is gewoon een fijn mens. Ja, die heeft bij mij in het parlement gezeten. Dat was heel leuk. Want ik heb het ooit voorgesteld om een songfestival te houden met alle partijen. Maar het is er niet van gekomen. En ik herinner me, Margriet had altijd een rolkoffer bij. En ik heb me dat zelf ook aangeschaft. En ik zei tegen iedereen, dit is het rolkoffer van Margriet. Dat is heel leuk.
0: Ja, en dan Mark Koeken, en die kennen elkaar dan van, zoals je al zei, van het...
7: Witte paard,
0: van het
7: jawel.
0: Paard, ja.
10: Het is ontzettend jammer en ze zal op heel veel gebieden gemist worden. Mm-hmm. Ik kende haar zoals ze was, want ze had geen twee persoonlijkheden. Dus ze was goedgezind, positief, altijd optimistisch. Maar tegelijkertijd, wat ze zei, zat er ook altijd bonken op. Mm-hmm. Dus het was, voorrecht daar gekend te hebben, helaas tekort.
0: Een mooie dienst, kan ik het zo omschrijven, met een zeer sterke Céline. Ja, een gebroken Frank, haar echtgenoot. En dan uiteindelijk gaan we eruit met de lach, want daar hebben we het nog niet over gehad. Dat zat ook in de dienst.
7: De lach zat er ook in en dat vond ik, ja, mensen kennen Margriet van de lach, hè.
0: En zo gaan we er hier ook uit met de lach van Margriet. Iets helemaal anders. There is something happening bij Blind Gekocht. Want je zei het in de intro al, de experten gaan terug op bezoek bij degene die het thuis
1: kijken
0: aan...
1: of ze er nog wonen natuurlijk, want dat kan altijd. Het is hun geld, het is hun huis, ze kunnen altijd het huis verkopen.
0: En dan hoor je van de mama en de dochter dit.
8: Het zijn zo van die kleine dingetjes. En mijn slaapkamer bijvoorbeeld, heb ik spijt dat ik geen dressing heb eigenlijk voor al mijn kleren te zetten. Ja. Gisteren heb ik cakejes gebakken en ja... Dan dacht ik aan, toch jammer dat mijn oven niet op hoogte staat. Dat ik mij moet bukken. Weet je, toekomstgericht. Mm-hmm. Nu gaat dat nog allemaal, maar...
1: Ja, dan denk ik, is dat nu het eerste wat je moet zeggen als die mensen terugkomen die jou wel uiteindelijk een huis hebben opgeleverd wat je zelf niet kon vinden. Hè? Want dat is de reden waarom je meedoet aan Blind Kocht. Je kan iets niet vinden. Het is onmogelijk, die zoektocht. Je hebt hulp nodig. Ze hebben dat dan gedaan op een heel goede manier. En dan het eerste wat je moet zeggen als die experten terugkomen is, deze is niet goed. Dat zou ik nog anders doen. Dat vond ik wel erg voor Sofie en Daan.
0: Maar was die dochter ook niet een beetje gegeneerd? Want ik zag je toch ook soms kijken van, mijn moeder is hier...
7: Ik denk dat de dochter niet verwacht dat de mama zoveel ging zeggen, maar de dochter had ook wel wat kritiek. Want die vond ook dat op een bepaald punt in de woning, waar dat dan de mama door haar stuk van het huis moest om naar de berging te gaan of zoiets, dat vond ze dan ook niet goed. Dus ja, de dochter heeft ook niet gezwegen over wat ze niet oké vond. Hè?
1: En terwijl dan denk ik, ze hadden toch een soort van kangeroewoning gevraagd. Ja, dan heb je bepaalde elementen die in elkaar doorlopen. Als je echt twee aparte huizen wil, ja, dan moet je dat ook vragen.
11: Ja, en ze hebben nog veel privacy gekregen eigenlijk. Mm. Hè? Want ik denk dat het oorspronkelijke plan zelfs in hun hoofd misschien wel met meer gedeelde ruimtes was.
1: Ja, dat
11: was.
1: Ze onder en boven elkaar woonden. Mm-hmm. Ja.
0: En dan zie je die Sofie en Daan kijken en dan gaat het fragmentje verder.
12: Ja, anders moet je misschien inschrijven voor volgend jaar, voor een grotere woning of zo dan.
13: Terug.
8: Sofie, je weet toch hoeveel keer ik al verhuisd ben?
12: Ja, ik weet het.
8: Ja, je gaat mij geen achtste keer een jaar tijd.
12: Maar misschien moet je gewoon...
8: Ja?
12: Mag ik het zeggen?
8: Ja.
12: Gewoon een keer dankbaar zijn.
0: Oh. Amai.
1: Ja, ze was wel duidelijk aan het twijfelen. Zou ik het nu zeggen? Zou ik het niet zeggen?
11: Het is heel stout om te zeggen, maar wel terecht. Ja,
0: Sofie is ook wel recht toe, recht aan. Hè? Durft het wel te zeggen?
7: Ja, maar ik vind ook wel dat dat past bij haar. En tegelijkertijd, ik heb met haar daar ook over gesproken, zegt ze van, ik ben net een enorme pleaser. Ik wil altijd dat het goed is.
12: Ik ben echt een pleaser. Hè. Ik wil ongelooflijk mensen helpen. En ik weet dat ik... vrij rechtuit ben, maar dat is ook met de beste bedoeling. Dat is niet om te kwetsen, maar dat is net om te helpen dat we vooruit kunnen. Maar ik heb wel heel veel moeite met mensen die niet dankbaar zijn en die geen respect hebben.
0: En dat heb je ook wel gemerkt.
7: Ja, maar ze heeft ook gelijk. Hè. Ik denk dat mensen er maar vanuit gaan. Anything goes. En ja, dat zijn ook maar mensen die Sofie en Daan en zo. Ja, krijg dan maar eens te horen dat eigenlijk alles wat je gedaan hebt, dat ze dat niet goed vinden. En dat alle moeite die je ergens ingestoken hebt, dat dat eigenlijk niet goed onthaald wordt. Ja, waarom zou je het dan doen?
1: Ik denk dat mensen nog een klein beetje vergeten als ze zich inschrijven. Dat is plots dan heel makkelijk, want de experten gaan het voor jou oplossen. En dat is bijna een wishlist zoals dat je voor Sinterklaas gewoon opschrijft. Dit en dat wil ik hebben. En als dat er dan niet tussen staat, één van die dingen, dan is dat zo'n teleurstelling. Want ja, ze hebben zich daar een voorstelling van gemaakt. Maar ja, zo werkt het niet natuurlijk. Het is iets wat je eigenlijk al in de eerste plaats niet kon vinden, dat nu plots je hulp bij krijgt. En als dat niet alles afgevinkt is, is het nog altijd meer dan wat je daarvoor had. Mm. Eigenlijk moet je het zo bekijken.
0: Ja, en we zeggen toch vaak, we willen die kandidaten dan beschermen, moeten tv-makers die niet beschermen. Maar ja, sommigen zijn echt wel opengebroken ook, hè, zoals die mama.
1: Ja, ik vind ook wel, de kandidaten moeten beschermd worden, maar eigenlijk de experten ergens ook wel. Hè, want het is niet omdat zij BV zijn dat ze daarom dat er een vrijgeleide bestaat om die mensen aan te vallen.
7: Het is ook niet dat dat zomaar BV's zijn die daar niks mee hebben, die daar gewoon even in dat programma komen zitten. En Sofie die heeft bijna 7 kantoren op dit moment. Ja, die vrouw heeft ook wel iets te verliezen als mensen heel hard zeuren voor dingen waar zij niet aan kan doen. Langs de andere kant, ik heb het bij haar er ook over gehad, van ja, zoals we weten, in die programma's wordt er heel veel gesponsord. Hè. Er zijn niet nader genoemde keukenbouwers die aan bod komen en niet nader genoemde interieurwinkels, et cetera, et cetera. Maar ik heb haar ook gevraagd van ja, het feit dat er zoveel sponsoring is, denk je dan niet dat dat ook voor een stuk die onrealistische verwachtingen creëert? Plus ook het feit van, ja, je ziet seizoen na seizoen dat er heel veel mogelijk is met bepaalde budgetten. Ja, dan snap ik ook wel dat je als kandidaat denkt van, oh, ik ben geselecteerd. Ik kan hier eigenlijk alles gaan vragen, want het lukt wel. En zelfs al lukt 80%, nog leuk.
12: Het jaar kreeg ik superveel de reactie van, ja, maar ja, dat is allemaal gesponsord. En het, ja, oké, dat is de realiteit niet. Hè. Allee, er is een stukje sponsoring, uiteraard. Maar het gaat dan vooral van, wat pak je aan? Uh-huh. Hey, we hebben een budget. En dan aanvoelen, wat is er belangrijk voor die mensen? En dan kom je daar aan die noden tegemoet.
0: En dat is ook wel gelukt. Ook,
7: ja. En want ze zei zelf ook nog op een bepaald moment van, ja, ik weet niet dat jullie het huis van Rahima en Femi herinneren, waar dat nog de blauwe muur in de inkomhal gebleven was. En zij zei, toen ik dat zag, ja, ik werd daar echt lastig van. Ik dacht van, ja, ik zal wel gewoon een potwezen verf gaan halen. Ik zal het hier wel zelf gaan doen in het weekend. Het is toch niet zo ver van met mij. Dat mensen tegen haar ook zeiden van, nee, je mag dat niet doen, want dat is niet realistisch. Want ja, het budget gaat maar zover als het budget gaat. En zelfs al gaat het over 100 of over 200 euro die wij er bovenop leggen, dat is niet eerlijk voor al die mensen die dat niet die luxe hebben.
1: Plus, ik denk dat het ook helemaal niet erg is om zo kleine dingetjes nog zelf af te werken. Omdat dan ook nog, vaak vinden die kandidaten ook wel leuk om een projectje samen te hebben. Vaak zeggen ze dan op dat moment, oh, jammer dat dat niet gebeurd is. Maar achteraf horen ze dan wel.
7: Want dat zag je net bij Fenna en Quinten bijvoorbeeld, die hun waskot dan gingen doen. Hè. Maar eigenlijk het leukste verhaal vind ik toch wel Nikki dit seizoen.
0: Voor degenen die niet mee zijn, Nikki is een single mama. Had eigenlijk net niet genoeg financiën bij elkaar kunnen verzamelen en kon dus niet aan het programma meedoen, zo is het. Hè.
7: Vond het vooral heel schoon om te zien hoe dat Vlaanderen zich daarachter gezet heeft. Want uiteindelijk, ja, dat is een triestig verhaal. Die vrouw komt er al mee, een moeilijk verhaal dat je eigenlijk niet wil delen, dat je zoveel tegenslag hebt gehad. Ja, dan moet je gaan vertellen, net op het moment dat ze een huis willen kopen, van je mag het niet doen. En dan blijkt dat er toch mensen zijn die denken van, ja, ho, dit vinden we heel triestig. We gaan een crowdfunding opzetten voor die vrouw. En dan op anderhalve dag, ja, zit ze aan haar bedrag. En meer zelfs, nu heeft ze denk ik 27.000 euro.
1: In vooral plaats van die snelheid ook.
7: Ja.
0: Maar Jani heeft ook geholpen.
7: Ja, het is begonnen met wij die het opgepikt hebben. Het nieuwsblad was eerst. Ja. Dan daarna is het nog een beetje verspreid geraakt. Dan heeft Daan er iets over gedeeld naar Alfrink. Dan heeft Jani er iets over gedeeld. En op anderhalve dag, ja, had zij plots haar startbedrag. En nu hoopt ze misschien wel dat ze terug kan meedoen. Ik heb er ook met haar even over gebeld. En zet een reactie voor onze luisteraars ook.
13: Hey, met Nikki van Blind gekocht. Ik wil iedereen enorm, enorm bedanken voor alle donaties voor mijn crowdfund. Ongelooflijk dat het doel eigenlijk op zo'n snel tempo binnengehaald is geweest. Ik ben jullie zo dankbaar. Ongelooflijk. Zoveel steun, dat is echt hartverwarmend. Jullie zijn allemaal echt top. Dank u, dank u.
0: De kracht van televisie en de warmte.
7: Ja, heb haar ook gevraagd van, ja, Nikki, nu zijn er wel heel veel mensen die denken van, je hebt het startbedrag, wat ga je doen? Ga je terugkomen? Want ja, Sophie zei ook van, als ze zou terugkomen, ik wil haar heel graag helpen, omdat ik, ja, dat is een vrouw die het voor mij echt verdient, die ook geen buitensporige eisen had voor haar budget, die wou gewoon een huis mee. Twee slaapkamers en...
0: Wat zei ze?
7: Ja, ze zei dus, Robin, Vissenakers.
0: Je bent zo spanning aan het opbouwen. Ja, kan
7: maar
0: niet
7: dat,
0: tegen.
7: Dat moet toch? Nu weet ik nog altijd niet. Nu zijn we dus een minuut verder, nu weet ik nog niet.
0: Dat dus hangt gewoon aan.
1: Ja, ik ben echt waar, maar vertel het gewoon.
7: Maar dus...
0: Maar we gaan eerst naar het volgende.
7: Ze zei wel... Weet je wat? Vul het zelf in.
1: Ik wist het.
7: Nee, ze zei dus dat ze er wel voor open stond. Als de zender haar de kans wil geven, dat ze er wel over wil nadenken. En ik hoop echt dat ze terugkomt.
1: Wacht, dus ze twijfelt wel een beetje. Het is niet gewoon van ja, nee, sowieso.
7: Ze zei van ja, voor die crowdfunding was dat gewoon geen optie. Want ik had het bedrag niet. En nu is dat bedrag er ineens. Ja, ik was daar ook mentaal niet op voorzien dat die toch mogelijk was. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat ze het ook wel een beetje spannend moet houden. Als ze nu meteen zegt, ja, ik ben geselecteerd of zo. Ja, dan is het niet meer leuk voor ons voor volgend seizoen. Hè.
0: Wanneer beginnen ze te filmen, weten we dat?
7: Augustus.
0: Augustus terug voor volgend jaar dan, 27. Ja, oké, nice. All right, we blijven even in de renovatieprogramma's met de Liker. Ja, Nick, want ook jij bekijkt alles wat online gebeurt in het sterrendom en ook renovatie-issues. Hè?
11: Ja, renovatie-issues. Dat is mijn stiekeme interesse op sociale media, zeker en vast. Nee, ik heb deze week veel berichten zien passeren. Vooral van Dina Tersago, die opriep om toch lief te zijn voor kandidaten in reality-programma's. Naar aanleiding van Huisgemaakt, waar eigenlijk toch heel veel lelijke commentaren kwamen over die deelnemers, die natuurlijk ook wel op moeilijke momenten in hun proces op tv komen ook. En ja, mensen reageren daar dan blijkbaar heel negatief op. Het gaat hier specifiek over Duncan en Laura, die in dit fragment gaat door een ruzie maken op tv, maar die op dat moment ook echt op hun tandvlees zaten.
14: Nee, maar je hebt er net alles kapot liggen lopen. Ik kan het u nu laten zien.
15: Oh, dat fixen we dat ook alweer.
14: Dat
15: hè?
14: Krijg je niet gefixt. Maar luister nu toch eens in plaats van zo weg te lopen. Duncan.
15: Doe niet zo dramatisch.
14: Maar ik doe niet dramatisch. Jij doet dramatisch. Door hier zo binnen te komen.
15: Weet je wat? Ben ik daar wat plannen mee?
14: Maar nee, maar luister nu toch eens even dat we kunnen babbelen.
15: Weet je wat plannen?
0: Ja, maar ik moet zeggen, dit is zo herkenbaar.
1: Ja,
0: ik hoor mijn eigen relatie
1: ik had echt hetzelfde. Denk, ja, oké, elk koppel heeft toch al zo'n ruzie. Maar allee, kom maar.
0: En waarom is daar dan zoveel haat op?
11: Ik denk dat je hebt altijd een segment van zure mensen op het internet die maar al te graag hun eigen frustraties op andere mensen projecteren, denk ik dan.
1: Maar wat ik ook gewoon denk
11: die
1: is,
11: moeten zich gewoon inhouden.
1: Het programma gaat over verbouwen. Hè. Dat is, denk ik, de meest kwetsbare situatie voor elke relatie, elk koppel, hoe lang je ook samen bent. Ik denk dat er niemand echt mooi uitkomt als koppel. Dat is echt gewoon de kat bij de melk zetten voor conflict op te zoeken. En ik vind dat heel erg voor die kandidaten. Het is het programma, uiteraard is het concept, maar dat die zo in beeld komen. Ik vind dat een beetje zielig. Want iedereen die elke ruzie van elk koppel hier in Vlaanderen zou zien, dat is toch gewoon, ik vind het een beetje schimmig van de privacy bijna.
0: Lieve luisteraar, u hoort een ervaringsdeskundige die aan het verbouwen is.
1: Ik ben niet aan het verbouwen en ik moet ook eerlijk zeggen dat er een goede reden is.
0: We gaan bouwen, toch?
1: Ik ben aan het laten bouwen en daar is een goede reden voor, want anders waren mijn lief en ik niet meer samen.
0: En dan stond het huis te koop al
1: dan
0: voor.
1: Dan zou het al te koop staan, dat is waar. Nee, ik geef het eerlijk toe, ik kan niet samenwerken met mijn lief. Ja. En ik denk dat er nog mensen zijn die dat niet kunnen.
0: Nee hoor, ik denk dat je echt de enige bent in Vlaanderen.
1: Kijk dan maar.
0: Nick, ja. Dus spijtig dat dit moet gebeuren, want het koppel verdient dat ook niet.
11: Ik denk inderdaad, die oproep van Dina is meer dan terecht. Ik denk dat we ons allemaal een beetje gewoon moeten blijven herinneren dat mensen op tv ook echt mensen zijn.
0: Zo is het. En K3 zijn ook nog altijd mensen. Of
11: K3 zijn ook godinnen, nog altijd mensen. Waren 48 concerten lang toch ook wel godinnen, denk ik, voor etelijke tienduizenden en honderdduizenden fans eigenlijk.
1: Ik heb niks anders gezien op mijn socials echt die hele periode lang.
11: Absoluut,
1: Er was wel elke keer 3-4 mensen minstens per show dat ik op mijn stories zag baseren. Ah, het is weer een show. Ah, er is toch iemand bij de show.
0: Je zag in Antwerpen het afgelopen weekend ook. Die gaan naar K3. Ja. Ja, die hadden botjes aan.
11: Handjes, t-shirts, matrozenpetjes.
1: Ja.
11: Er zijn maar een paar evenementen op het jaar waarin je in het Antwerpse straatbeeld ziet wat er gebeurt in het Sportpaleis of ergens anders.
0: Het was de laatste show, hè?
11: Het was de laatste show afgelopen weekend en er waren wel wat fans enigszins teleurgesteld dat er niks speciaals werd gedaan voor die laatste show. Dat was ook, er was een livestream aangekondigd op het laatste moment en de show zou ook 10 minuten langer duren dan de eerdere shows. Dus ja, er was wel zo'n beetje buzz gecreëerd, misschien zonder het te willen. En dan bleef dat uit. En dan waren er wel wat fans die zo het gevoel hadden van we missen hier nog iets.
1: Dat was gecreëerd door de fans zelf.
11: Dus Studio 100 heeft geen buzz willen creëren. Maar net door aan te kondigen dat die show ook iets langer zou duren. Het zat gewoon in de timings. Denk ik dat ze dat een beetje in de hand hebben gewerkt. Nu, Michael Wiels heeft vorige week nog in onze podcast gezegd dat het net de bedoeling is dat al die shows voor die fans hetzelfde zijn. Dat iemand die de eerste show ziet, dezelfde afscheidsshow, want
1: ja,
11: dat is het uiteindelijk, krijgt als iemand die de laatste show te zien krijgt. En op onze website staat een filmpje waarop een meisje heel goed reageert van eigenlijk maak je het ook gewoon zelf. En dat is ook, ik denk dat de essentie is.
0: Kijk,
11: want ze hebben 48 hele goede shows afgeleverd. Waarom zouden we nog iets extra verwachten op die allerlaatste?
0: En nu gaan we terug praten over de andere K3'tjes in de toekomst. Hè? Want die zijn er
1: die
0: ook
1: zijn
0: nog.
1: Er ook
0: ja,
1: nog,
0: ja, dat mogen we niet vergeten. Goed, meer muzieknieuws nog online gespot?
11: Ja, Kanye West is in de Gelredome gepasseerd in Arnhem. Waar net Suzanne en Freek eigenlijk nog hun concertenreeks hebben afgewerkt. Dat is op veel protest onthaald. Er is zelfs nog eventjes, ik denk dat

0: In alle eerlijkheid kan ik echt geen 90 minuten aan luisteren op die manier.
1: Nee, gewoon die man kan
2: ik ben ook niet
1: sorry.
2: De grootste fan, maar zijn impact op de muziek moeten we ook niet onderschatten, denk ik. Nu ja, daarnaast is hij ook heel problematisch.
1: Voilà, gezien de situatie.
2: Hij heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan. T-shirts uitgebracht met hakenkruizen op.
1: Er is ergens een grens en ik denk dat hij er al lang over is gegaan.
0: En toch mocht hij optreden.
2: Ja. En toch mocht hij optreden. Zijn eerste optreden op Europese bodem in 12 jaar, geloof ik. De fans waren heel enthousiast. Het zou best een goed optreden zijn geweest, waarin hij heel weinig gezegd heeft en vooral veel gezongen. Maar ja, toch opvallend dat hij ja, terug is en ja, wel een beetje gerehabiliteerd lijkt.
0: En ook weer terug weg is natuurlijk. Weg daarmee. Ja, terug. Oké, ja, goed. Dat was het?
2: Dat was het.
0: Ah, dan gaan we richting het rubriekje voor Isabel. Je hebt je speurneus weer aan het werk gezet en gesnuffeld in de boekjes naar een strafuitspraak. Wie is dit hier?
3: Het grappigste gerucht dat ik ooit over mezelf hoorde, dat ik uit de kast moest komen. Geen idee waarop dat gebaseerd was, maar als er één ding is waar ik zeker van ben, is het dat ik 100% hetero ben. Ook al krijg ik soms speciale berichten van mannen.
1: Maar ik weet niet, ik zou zeggen... Nee, dat is nog niet Hugo, hè?
4: Wie?
1: Welke Hugo? Sigal?
4: Nee.
0: Ja, iemand 100% hetero geloof ik niet. Dat bestaat niet, volgens mij. Maar goed, laat ons... Ruben van Gucht.
4: Nee.
0: Ook niet?
4: Nee. Het had een goeie geweest.
2: Ja. Ik heb ook eventjes aan Ruben gedacht.
0: Jij moet nog gokken.
2: Ik denk nu aan Megatobi.
4: Het is ook niet Louis Alpen.
2: Spijtig.
0: Ja, oké, wie is het dan
4: Het
0: wel?
4: Was Junior Plankaert in Story.
0: Oh. Junior.
4: Lachen, gieren, brullen met Junior Plankaert.
0: En krijgt hij zoveel berichtjes dan van...
4: Ik heb ze nog niet mogen lezen, maar misschien moeten we het hem gewoon eens vragen de volgende keer.
0: Ja, en wat zegt hij nog meer rond zijn bekendheid?
4: Ja, het waren een paar snelle vragen. Dus dit was het enige dat hij daarover zei, maar dit is dus blijkbaar echt het grappigste gerucht dat over hem de ronde gaat.
0: Maar gaat dat niet vaak over heel veel bekende mensen de ronde? Ja.
2: Vaak is soms een beetje wishful thinking.
0: Voilà, dat wil ik net zeggen, ja. Wie heb jij zo dat je denkt van, die mag wel een keertje...
2: Oei. Ik ga niemand een nieuwe seksualiteit opdringen.
0: Het
2: is allemaal goed voor mij.
0: Okay, het is allemaal goed voor jou. Ja, okay. Alright, dan zijn we er klaar voor. Vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe Showbiz Club weekend. Met daarin grannies. Ik zeg de grannies. Maar bestond dat vroeger niet zo, de granny, zo die koeken?
4: Ja, die bestaan
0: nog steeds.
4: Die zijn nog niet van naam veranderd.
2: De supermarkten overal ten lande.
0: Want welk programma is er nu zo heel tof?
4: De Grannies van Amsterdam.
0: Van Amsterdam. Het gaat over omaatjes. En ik heb ook een tv-tip mee. Een unieke blik achter de schermen van het vorige WK voetbal. Dat gaat jullie interesseren?
4: Nee.
0: Dus ik breng hem toch mee. Bedankt Isabel, Desna, Nick, Bert, Riet, Seba en Pieter.